0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze wel al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie duizenden flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van twee mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een explosie op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in het westen van het land. Er zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde gisteravond thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters die bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer in het noorden nog een bui. Het is niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. De voorbereidingen voor het poststemmen zijn al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Een Amerikaanse rechtszaak over een moeder die haar kinderen vermoordde loopt uit op een impasse. De jury kan het niet eens worden en de rechter heeft de zaak daarom nietig verklaard. De vrouw zou in een psychose zijn geraakt na een bevalling. De vraag is of ze ontoerekeningsvatbaar was. Het weer, de komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van bijna een week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League 3e geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd 1e. Jorinde van Klinken moest bij discuswerpen ook genoegen nemen met een 3e plaats. Maureen Koster werd 7e op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er grondig onderzoek moet komen naar de explosies. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Ze blijven zeker nog 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal. Dat werd ook getroffen door de vloedgolf van 1,5 week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de minima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 19 september aanstaande, tussen 10 en 4 uur, live bij RTV 794. Truckersdag 2026. Lustrie.

0: Mijn vriend heeft het uitgemaakt. En het regent. En ik ben blut. En net als je denkt dat het niet erger kan worden, dan is het zover.
1: Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

0: extra lange regenbui van de darts. En it's raining. Een hele goedemorgen. Dit was natuurlijk weer een aflevering van 100% vernieuwd. En dat doen we niet zomaar, nee.
1: Het authentieke geluid van de muziek van toen. Dit is 100% op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.
0: Nee, dat is even lekker zeg, hé. Dat is even fijn. Ik heb het allemaal netjes voorbereid. Ik heb alles liggen hier zo. En nou ja, dan denk ik, dan gaan we maar gewoon beginnen. Ik had natuurlijk dit dingetje moeten hebben. Ik druk gewoon een verkeerde knopje, dames en heren. Op mijn werk zei ze altijd, seniorenmomentje, meneer Burgers. Hij is fijn. Maar nee, we knippen het er niet uit. We doen het semi-live, zoals dat heet. Een hele goede morgen. Dit is 100% vinyl. Ik zei, het was een nummer van de darts. En het heet It's Raining Again. Ja. It's Raining. Raining Again is van de Supertramp. De darts, het album heet Everyone Plays Darts. Het grappige is dat de hoes van deze album, dat is een flipperkast. Ja, dat is een beetje tegenstrijdig, toch? Darts en flipperen. Wel vaak in eenzelfde etablissement te vinden, zeg maar. Maar ja, in zoverre. Tegenwoordig ook niet meer, toch wel? Misschien in Engeland misschien nog wel. Dat kan natuurlijk. We gaan een bijzondere aflevering tegemoet, want ik heb een heleboel LP's gekocht. Wij kwamen bij de snuffelbakken, de euro-snuffelbakken, dames en heren. En dat waren niet zomaar snuffelbakken, nee. Een LP voor een euro. Nou, waar heb je dat nog? Nou, op de Barneveldse platenbeurs bijvoorbeeld, waar we afgelopen week geweest zijn. En dan hebben we dus ook het album gekocht van de darts. En ja, ik vind dat dan toch. Ik denk dat we maar per LP 2 tracks moeten draaien. Kan dat? Zullen we dat afspreken? Er wordt hier geknikt op de publieke tribune. Ze zijn het ermee eens. En dat betekent dat we dan het volgende nummer zijn. Ik draai daar wel de single van. Daar wel natuurlijk, ja. Want de darts zijn natuurlijk bekend geworden. In de jaren 70, zeg maar. In 1978 om precies te zijn met deze LP. Met 2 hits. En de ene van hoorde je net. Dat was natuurlijk It's Raining. En de andere is deze. The Boy from New York City. Dit is 100% vinyl. Een hele goede morgen. We zijn bij tot de klok van 12 uur.

mooie Amerikaanse persing van Warner Brothers Special Products. Ja, dat kwam allemaal uit de jaren 70. Zo werd het album ook Superstars of the 70s. En ook deze verruilden wij voor 1 euro. Er zat er binnen 4 in. Die hoes helemaal kapot. Die is gescheurd. En de binnenhoesjes zijn niet meer geweldig. Maar die plaat is bijna mint gaaf. Nou, hadden we deze ook. Maar niet mint gaaf meer. Nee, die hebben we natuurlijk ook op. Nou, lang. Ja, is een half jaren 70 uitgebracht. En toen hebben we hem gekocht voor de volle prijs. En nu hebben we hem inderdaad in de uitverkoop nog een keer. Eigenlijk een betere kwaliteit. Dus dat is soms de reden dat ik zeg van ja, ik heb wel platen. Die heb ik dan al wel. Maar dan koop ik ze toch nog een keer. En soms is het makkelijk om sommige platen dubbel te hebben. Als je een album hebt, zeg maar, waar je 2 tracks van wil draaien. Ja, dan moet je wel 2 albums hebben als je ze achter elkaar wil draaien met 2 verschillende platenspelers. Nou, dat is even een technisch verhaaltje. Maar zo werkt het hier in de studio van 100% vinyl. Superstars of the 70s. Inderdaad een uitgave van Warner Special Products. Zo staat het op het hoesje. Gaan we nog veel meer van draaien. Dat is echt een fantastisch album met hele mooie tracks. En ook vaak de albumtracks. Dat is dan toch ook wel weer bijzonder eigenlijk. Dat je een verzamelalbum hebt uit de jaren 70. Waar dan de albumversies op staan. Het is ook een album, dus ja, waarom niet. Dat er 4 in. Dat zijn 8 kantjes. Dus we hebben even te gaan. Dat gaan we niet allemaal redden in deze uitzending. Nee, want aan de andere plaatsspeler. Daar ligt ook een plaat van Linda Ronstadt. Heart Like a Wheel. Ja, ik heb helaas nu niet voorgrijpen de muziek van Linda Ronstadt. Van Linda Ronstadt. Van de... Ik ben eventjes de weg kwijt nu. Het is toch ook verschrikkelijk eigenlijk. Ik weet het ook allemaal niet meer. Dolly Parton wou ik zeggen. En toen dacht ik, oh, dat Jolene. Ja, die had ik willen draaien, maar dat ging dus niet. Omdat ik, ja, vorige week, toen gebeurde dat eigenlijk tussen 2 uitzendingen van ons in. Die uitzendingen worden van tevoren opgenomen, dus daar kon ik niet op reageren. En ik heb niet direct, zeg maar zeggen, een plaatje van Dolly Parton hier liggen. Ja, ergens tussen de duizenden bakjes die hier staan, of de platen. Dus we zijn een andere country koningin die gelukkig nog wel onder ons is. En dat is Linda Ronstadt. Het album heet dus inderdaad Heart Like a Wheel. En we gaan 2 tracks draaien. You're No Good. Het zijn wel echt oude krakers, want ze kraken en piepen een beetje. Maar met een beetje reinigingsspray komen een heel end, zeg maar. Andrew Gold die speelt drums op het volgende nummer, maar dat doet hier iemand anders. En ja, dit is ook wel haar grootste hit uit de jaren 70 inderdaad. You're No Good. Hier is Linda Ronstadt.

Clyde King en Shirley Matthews waren de background vocals. En Andrew Goldman, die had de electric guitar, de solo daarvan. Ja. En ook nog eens een keer de electric piano en drums. Ja, Andrew Gold kennen natuurlijk van Never Let It Slip Away. Het is wel een plaat waar een enorme kraak in zit, maar ja, er staan een paar nummers op die vind ik toch te mooi om niet te draaien, zeg maar. Dit nummer kwam 1975 in hitparade terecht, nummer 17 als hoogste positie. En als nummer, ja, 3 weken maar eigenlijk. Hele grote hits heeft ze niet gehad, maar ze was wel in de jaren 70 altijd te vinden in de top 40. Linda Ronstadt. Een grote hit die ze wel had, was met Aaron Neville. En het was Don't Know Much uit 1989. Dat was al veel later. En die kwam nummer 6. Dat was een dikke top 10 notering zoals het heet. Wat heb ik nog meer voor je klaar liggen? Nou ja, eigenlijk grappig. Want ze heeft natuurlijk wel, samen met Dolly Parton en Linda Ronstadt en Emmylou Harris, Don't Know Him Is To Love Him, in 1987 een hit gehad. Dus in zoverre kennen de dames elkaar. En Mr. Sandman van Emmylou Harris, dat is ook zo'n hit uit die tijd, zeg maar. Wat ze ook inderdaad met Linda Ronstadt opnam. Dus even toch een klein beetje in de countryhoek. Dit nummer is wel heel mooi. Het is niet echt country. Het is een nummer van Paul Anka. En het kraakt, het piept, maar ik vind het te mooi. Hier is It Doesn't Matter Anymore. Althans, die stond natuurlijk niet scherp. Nee, dat is de volgende track van die album natuurlijk. Nou, dan praat ik er nog even overheen. Luister naar Linda Ronstadt van het album Art Like a Wheel.

Ja, dat zijn toch mooie nummers, of niet? Ja, dat krijg je dan cadeau. Want die man die vroeg in die kraam, die uitbater, zeg maar, die vraagt aan mij, waarom koop je dan zoveel LP's? Ik zei, nou, de singeltjes vind ik te duur. Hoe bedoel je ze? Nou, die zijn tegenwoordig meer dan een euro. En dan heb je één kant en nu heb ik LP's. En dan heb je, als je één nummer hebt wat je wil hebben van zo'n album, zo'n LP, de rest is eigenlijk een cadeautje. Dat is gratis, dat is voor niks. Daar hou ik wel van. Dus hij zegt, nou, dat is zo goed bedacht. It doesn't matter anymore. En dat kwam natuurlijk van Paul Anka, die schreef dat. En Linda Ronstedt, die zong dat met verven, zoals dat heet. Was er nou in de hand? Nou, niet zo heel erg veel. Alleen ik dacht dat nummer inderdaad van Paul Anka was. Dat is het ook. Maar het is bekend geworden door Buddy Holly. En ja, die zingt It doesn't matter anymore. Maar dat deed hij al in 1959, dames en heren. Over die albums gesproken waar ik net over had, Superstars of the 70s, was ermee aan de hand. Sommige singeltjes die ik heb zijn mono. En op deze album van Warner Brothers uit 1976, daar staan stereo-uitvoeringen van nummers die ik in mono had. Dat vind ik zo leuk. Deze gaan we ook draaien. Hier zijn de Bee Gees met Lonely Days.

Ja, ik vind dat mooi. Ja, Lonely Days 1970, de Bee Gees en de New Lonely Days. En ja, Fire and Rain. Dit is natuurlijk ook om niet te versmaden, zeg maar. Ja. Hier is James Taylor.

Het authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

Ja, dit is niet uit 1970, nee. 1985, de dame heet Jennifer Rush. Het album heet Movin'. En dit was haar grootste hit eigenlijk, Destiny. En we draaien eigenlijk de volgende track erachteraan. Hier is Live Wire van hetzelfde album uit 1985.

Jennifer Rush van het album Moving. Haar grootste hit die was The Power of Love. Allemaal van die power nummers eigenlijk. Er is er ook eentje en dat kwam van het album wat je net hoorde, Live Wire. En de vorige Destiny was ook een hit van haar uit de top 40 van 1985. Muziek uit de jaren 70 gaan we weer even terug, want daar hebben we toch het meeste van gevonden in die bak eigenlijk. En de hoes is wel grappig, want ze staat op de achterkant met een hele grote foto afgebeeld. Maar die LP's zijn natuurlijk, ja, dat zijn allemaal van die afdankertjes eigenlijk. Dus die hoes is een beetje beschadigd. Nou, is net of ze een neuspiercing gehad heeft, zeg maar. Dat ziet er een beetje vreemd uit. Of ze is heel erg verkouden geweest. Dat kan natuurlijk ook nog. Echt gaat voor 1985. Hier is Albert Hammond uit de jaren 70. En I Am A Train. En die klinkt mint nieuw, dames en heren. Albert Hammond.

En afkomstig in Gibraltar. Ja, Gibraltar, ja, heeft niet veel speelruimte gehad daar. Nou ja, hij werd er geboren, maar hij ging toen daarna wel naar Engeland. En hij schreef samen met Mike Hazelwood diverse hits in de jaren 70. Zoals I Am A Train, wat je net hoorde. I Don't Wanna Die In A Disaster, gaan we straks draaien. En natuurlijk ook nog iets zoals de Free Electric Band en It's Never Rains in Southern California. Verder schreef hij onder andere nummers voor, hou je even vast, Tina Turner, onder andere I Don't Wanna Lose You. Voor Whitney Houston zong hij onder andere One Moment in Time. En voor schreef hij als medeschrijver van de Hollies The Air That I Breathe, nam die ook op plaat op. Maar ook All the Girls I Loved Before voor Julio Iglesias en Willie Nelson. En Nothing's Gonna Stop Us Now van Starship. En When I Need You van Leo Sayer. Ja, hij vertrok als 16-jarige naar Amerika en vormde samen met Steve Roland de groep The Family Dog. Hé, die kennen we ook. Wist dat hij erin zat. Ja, zo leer je toch altijd wat. Educatief programma, dames en heren. In 1966 zat hij bij The Family Dog. In 1970 benoemd tot Steve Roland en The Family Dog. En het is, hoewel geboren in Londen en afkomstig uit Gibraltar, en I am a Gibraltarian. Gibraltarian. Ja, kort voor zijn geboorte verhuisde het gezin al naar Gibraltar. Hij is in Londen geboren, maar in Gibraltar is hij opgevoed. In 2009 werd er in Gibraltar een serie postzegels ter ere van hem uitgegeven als beroemde Gibraltarenees. Hammond ontving in 2015 voor de Ivor Novello Award voor zijn gehele oeuvre. Hij composeerde onder meer, componeerde onder andere muziek van de hitserie Sensualité van de Belgische Alexe Red. Nou, persoonlijk zullen we het laten voor wat het is, zeg maar. Maar in ieder geval, hij is de vader van Albert Hammond Jr. Nou, dat vind ik niet echt helemaal geweldig. Maar die zit als gitarist in de rockband Strokes. Voor zelf een strook krijgen van alle informatie die we nu op je loslaten, zeg maar, ga ik deze album even omdraaien. En dan gaan we inderdaad naar zijn andere hit. Het grappige is dat hij heeft, heel veel hits gehad in de top 10, zeg maar. Maar nooit de nummer 1 hit. Hij stond met I'm a Trainer nummer 7. Met I Don't Wanna Die In A Disaster nummer 3. Free Electric Band ook nummer 3. The Peacemaker nummer 10. Give A Little Bit nummer 3. Dus het waren wel allemaal top 10 hits. En ja, dat is eigenlijk wel heel bijzonder dat hij dat niet gedaan heeft. Andere hits die hij geschreven heeft kwamen wel op nummer 1. Onder andere inderdaad van Tina Turner, maar ook van de Hollies. Albert Hammond draaien wij nu met I Don't Wanna Die In A Disaster. Dat is nooit leuk natuurlijk. Nee, laten we dat maar voor bespaard blijven, zeg maar. Nogmaals, Albert Hammond. Hallo. Kom maar hoor.

Hey, ik wist nooit dat er een einde aan zat aan deze plaat. Dat is wel bijzonder eigenlijk. I Don't Wanna Die in a Air Disaster van Albert Hammond. En als je dat vroeger alleen maar op een pick-upje hebt gedraaid, zeg maar, voor het eerst in stereo, en je hoort het nu op je koptelefoon met de apparatuur die we nu hebben, dan klinkt dit toch wel heel erg mooi. De drone gaat omhoog. En die drone, dat gaan we even laten kiezen. Maar daar zijn we snel mee klaar. Het Sinatra-moment van vandaag komt van Shirley Bassey. Het album Big Spender. Dat nummer gaan we nu niet draaien, denk ik. Nee, ja, misschien net. We hebben nog maar een kleine zeven minuten te gaan. Wij draaien The Impossible Dream als Sinatra-moment van vandaag. Hier is Shirley Bassey. Ah, dit is ook. Dit is wel mooi, hoor. Ja, Dame Shirley Bassey. Ga je gang. Oh, mooi.

als je toch zoiets mag kunnen doen. Dit is toch wel geweldig. Impossible Dream van het album van Shirley Bassey, Big Spender. We gaan daar zeker nog meer van draaien. Maar vandaag niet. De laatste is van niemand minder als Rob de Nijs. Prachtig nummer ook. Ook zo'n nummer wat ik uit de Eurobak viste. Van die man zei, vind je het leuk? Ik zeg, hier staat het nummer op van Udo Jürgens. Damal wollt ich erwachsen sein. Maar dan van, precies, Rob de Nijs. Joost Nuizel vertaalde het. Het is een foto van vroeger. Maar het hele nummer blijft, ondanks dat het een cover is, helemaal overeind. Fantastische uitvoering. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende keer.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van anderhalve week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
3: Lustrie?

0: Elke week op RTV 794 en Voorst Veluwe Zoom. 100% vinyl met Martin Burgers.
1: Voorst Veluwe Zoom.
2: Een hele goede morgen. U zal wel zeggen, hij staat aan het water. Hij staat bij de zee. Nou, een beetje wel, ja. Een beetje wel, ja. Ja, ik zal even laten horen wat de bedoeling is vandaag, onder andere. Ik heb ook wel een muziekje bij me wat er een beetje bij past, zeg maar. Dat is deze. Die kent u vast ook nog wel, inderdaad. Als u een beetje uit de tijd bent van de zeezenders, dames en heren, dan weet u dat vandaag, 31 augustus 1974, was het afgelopen met de zeezenders in Nederland. Radio Noordzee en Radio Veronica, die hielden ermee op, want er was een wet aangenomen dat je medewerking verlenen aan een zender buitengraads. Het waren geen piraten, het waren geen officiële, het waren legale zenders. Maar de regering kon er niet zoveel aan doen, behalve de medewerking verbieden aan die stations. Dat deden ze in 1974, die wet werd verkracht. En het gevolg was dat de zender moest daar ophouden met uitzenden. Dat was dus inderdaad bij Veronica. Radio Caroline ging wel door, later ook Mi Amigo. Maar we richten ons even tot de jaren 70, 1974 zeg maar. En dan 31 augustus, ja, dat is inderdaad al een tijdje geleden alweer. Maar ja, het is toch de moeite waard om even nog terug te blikken naar die tijd. Want ik heb wat muziek klaargelegd uit die tijd. Die had die tijd LP's, want toen ze uit de lucht gingen, hebben ze een hele serie albums uitgegeven. LP's met Veronica gaat door. En daar gaan we een aantal van draaien, een aantal tracks althans. Onder andere ook het programma Ook Goedemorgen. Dat ligt voor je klaar en dat begint allemaal natuurlijk met het hele bekende tune. Dat was de begintune, of eigenlijk de herkenningsmelodie van Veronica, later op een 538. Deze aflevering van 100% vinyl bij RTV 794 en Voorst Veluwezoom staat dit uur in het teken van die tijd, 1974.

Suzanne van de Poptops was een opvolger van Mammy Blue, waar verschillende uitvoeringen van in het hitparadeland te vinden waren in 1974. De Poptops draaiden en daarvoor Ben Kramer met Zij. En we draaiden daarvoor Send Me a Postcard van Shocking Blue. En dat kwam van het album Ook Goedemorgen en dit was van het album Muziek Terwijl U Werkt. Destijds kostte die LP's 15,90 gulden. Dat is niet eens zo heel goedkoop natuurlijk, maar je steunde er volgens mij wel een goed doel mee. En de LP's die we hier hebben, die heb ik vorige keer ergens op een platenbeurs gekocht. Daar zitten ook nog een keer de antwoordkaarten in. Komt Veronica nog terug? Vraagt Nederland zich af. Ons antwoord, ja, Veronica komt terug. Tenminste, als u ons blijft steunen. Hele briefje erbij, met daarbij ook een girokaart van de Post, Check en Girodienst. Ja, en daar kon je dan een tientje, 10 gulden overmaken naar de Veronica Omroeporganisatie Oude Engweg 24 in Hilversum. En daar mocht je je naam en adres invullen, die kon je post brengen, tientje betalen. En dan was je lid. En die hele brief zit er ook bij namens de directie, namens de Veronica Omroeporganisatie. En dat is allemaal origineel nog in deze LP's te vinden, dat is op zich wel grappig. Even terug naar Veronica en de jaren 1974. Daar stopten natuurlijk de uitzendingen vanaf de middengolf op 538 meter. En daarvoor zaten ze op 192. Nou, er zijn een heleboel stations die ook vandaag op deze 31 augustus best heel veel aan doen aan dit gebeuren, deze herdenking. We kunnen ook de oude herinneringen nog ophalen door oude uitzendingen van Veronica gaan herhalen. Dat doen stations genoeg. Er zijn nog een aantal middengolfstations inderdaad in Nederland die dat doen. Wij beperken bij 100% van ons tot een uurtje terugkijken in de tijd naar de Veronica Zeezendergeschiedenis. In bijzonder Veronica, dat was een beetje, ik was daar fan van. Radio Noord zei ik natuurlijk ook. Maar daar vond ik niet zo. Nee, ik weet niet waarom. 220. Later bij Radio Noordzee is trouwens wel de geboorte plaatsgevonden van de André van Duin show. Die als eerste daar werd uitgezonden. De waanzinnige top 1000 of zo was dat zoiets. We gaan weer terug naar Nederlandstalig werk, want dat werd bij Veronica ook veel gedraaid. En we kennen allemaal natuurlijk de hit van Imca Marina, Viva España. Maar dat was niet het origineel. Dat zei Erik Kerkdijk een tijdje geleden ook al tegen mij. Nee, dat was van Samantha. Nou, die staat op een van deze LP's, dus die komt er nu aan. Hier is Viva España.

Susan en de tuba. Ja, en ik ga met mijn voetjes weer in het water staan. En de zee waar vroeger die schepen lagen, ja, die is leeg. Daar vind je geen schepen meer, zeg maar. Nee, ja, wel vrachtschepen, maar geen zendschepen meer, zeg maar. Het enige werkende zendschip ligt volgens mij in de haven van Harlingen. Want een paar jaar geleden mocht ik daar een uitzending maken. Dat was alleen echt grappig inderdaad. Met veel plezier gemaakt daar. Maar je luistert nu naar Susan Tuba van Freddy and the Dreamers. Uit 1974 natuurlijk, want dat is het jaar dat de gender verdwenen. En I Can Hear Music van Cynthia Clay. En daarvoor de originele Belgische uitvoering inderdaad van Viva España. En dit kwam van het album Veronica gaat door, nummer 10, dat is Non-Stop. En die andere die kwam, eens even kijken waar heb ik die gelaten zo gauw. Die is al in het hoesje, zie ik. Waar is die zo gewoon gebleven? Ik heb er nou zoveel alpen uit de hoesje gehaald. Dat was wel grappig, ik was aan het zoeken natuurlijk, aan het voorbereiden van dit programma. En dan is het toch wel bijzonder eigenlijk dat je platen tegenkomt en zegt, oh ja, die heb ik ook nog. Dat het nog wel wat beter georganiseerd moet worden dan de letter D, zeg maar, van diverse of door elkaar. Dat mag ook duidelijk zijn. Nou, mooie uitdaging voor de komende winterperiode, zeg maar. Zodat de zee inderdaad ons natte voeten bijna geeft, zeg maar, gaan wij verder met de serie van Veronica gaat door. Van Non-Stop gaan we naar, Non-Stop gaan we naar de nachtclub. Dat was CD of LP, zeg maar, LP nummer 6 uit die serie inderdaad, de nachtclub. En daar mag één nummer niet ontbreken natuurlijk. Can I Get Her By Candlelight van David McWilliams. Een hele goede morgen. Dit is een speciale aflevering van 100% Vinyl.

0: prachtige melodieuze muziek van het Johnny Pearson Orchestra en Sleepy Shores was dat. En daarvoor natuurlijk David McWilliams en Can I Get Her By... Can I Get There? Can I Get There By Candlelight? Ik maak er een hele andere tekst van. In die tijd had je ook populaire discjockey natuurlijk Lex Harding als de presentator van de Top 40. En dat album, dat was de eerste uit deze serie, is bijna nergens te krijgen. En als die ergens staat, dan is die duur. Dus die hebben we niet. En de andere zijn uit die serie de Jukebox met Stan Haag. Muziek bij de lunch, dat hebben we gedraaid. Ook Goedemorgen. En dan komen we bij nummer 5 terecht. Lex Show en Atje Bouwman. De Atje Bouwman Top 10. Dat was een legendarisch programma wat 's avonds werd uitgezonden. Soms met een heleboel lawaai, maar wel altijd met hele unieke muziek. En Ad Bouwman, hij zit volgens mij nog steeds bij 192 TV. Heeft hij ook een programma waarover dit soort tijdperken allemaal praten en spreekt natuurlijk met anekdotes uit die tijd. Wij draaien een gedeelte van die LP, maar ik moet even kijken. Het begin is altijd nog steeds hilarisch. De Atje Bouwman Top 10, maar het nummer of we dat gaan draaien, If You Could Do It Over Again van Caravan. Dat is nogal een hoop lawaai. Dus ik moet het nummer wat erna hebben. Maar ik wil niet knippen, dus ga luisteren.
1: Countdown. 10 seconds to firing.
2: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

de Atje Bouwman top 10. Ja, legendarisch. En ik ontdekte daar wel veel muziek wat je eigenlijk overdag helemaal niet hoorde op de radio. Nergens. En dit programma wel. Onder andere ook bijvoorbeeld Deodato hoorde ik daar voor het eerst. Met Also Sprach Zarathustra. Maar ook groepen zoals Think Tank en Amsterdam. Amsterdam staat hierna. Dus die gaan even kijken of ik weer met de voetjes de zee in kan, zeg maar. Dan ga ik dat nummer even klaarzetten. Ja, wacht even.

0: Ja, ik heb hem gevonden inderdaad. Het gaat over het groepje Amsterdam. En die zingen Don't Be Down. En eens kijken wat daarna nog komt. Want dit is allemaal van de Atje Wouwen Top 10. Dit is een speciale uitzending van 100% Vinyl. Waarbij we terugkijken naar 31 augustus 1974. Het einde van de zeezenders in die tijd. En dat is voor veel mensen nog een herinnering. En voor mij ook. Dus ik heb dat nog een beetje levendig gehouden. We gaan geen andere dingen draaien dan alleen maar muziek. En met name van de album en LP-serie die werd uitgebracht nadat de zenders al gestopt waren. Deze kwam uit 1975. Serie nummer 5. Veronica gaat door op LP. En dan krijg je dit zoiets.
1: Hallo! Hallo! Hey, hallo!

0: Heel veel mensen dachten dat het... Hallo? Hallo?
1: Kijk nou eens. Twee. Wat heet twee? Drie. Drie lekkere appeltjes krijgen wij van Jan van Erp. Dat vind ik leuk. Eén voor jou. Wat? Eén voor Jules. Want Jules zit van meteen op de publieke tribune. Die kijkt of alles goed gaat. En misschien mag ik er ook wel eentje

Dat was Lex Harding inderdaad. In zijn jonge jaren. En dit was dan die muziek inderdaad. Ja, we hadden veel luisteraars die brieven schreven. Dit was van die muziek waar je zei van, oh ja, Deodato. En dat draaiden ze dan ook inderdaad, ja, uit die tijd. Ik ga toch al even op zoek naar wat andere. We hebben nog een klein kwartiertje te gaan, zeg maar. Dan zit er ook deze bijzondere aflevering erop van 100% vinyl hier bij Voorst Veluwezoom en RTV 794. We gaan toch weer even naar het strand, naar de zee. Maar we gaan aan de havenkant zitten. En de havenkant, ja, daar komen de mooiste melodietjes vandaan. Onder andere deze natuurlijk. Otis Redding. Sitting on the Dock of the Bay.

0: 100% vinyl met Martin Burgers op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.
1: Aanstap, muziek!
2: Daar midden in de vlas, weggestoken, tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groeteren dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet geren. Moeten ze hier nog niet staan? Hij heeft er per dan een liedje van gemaakt. Met heel schone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur. Hey, schoenbijfken, ge weet dat ik een heren zie. Laat ik je zien hoe geren dat ga maar ziet. Hey, schoenbijfken, ge weet

Mensken, vijfken. Maar ja, wat doe er aan? Zie een zot geweld, dat valt het jammer niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chavez voorbij het deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verreur! Verreur! Hey, schoenvijfken, gepittige heren, zie! Laat ik eens zien hoe keren dat gamma ziet. Hey, schoenvijfken, gepittige heren, zie!

tot mij met alle kracht. Doe het dan, schoonvijfken, schoonvijfken. En de jorn geeft voorbij. En zo wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen, alleen tussen de velden, op mijn welen. En ik zag haar. Dat is nee, of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei, wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt. Hey, schoenwijfeken, gepittige heren, zie. Laat ik eens zien hoe gerne dat ga maar zien. Hey, schoenwijfeken, gepittige heren, zie.

en zo goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn todder gaf, schettigen zij met je gat.

En met Oscar Harris verlaten we deze speciale aflevering van 100% Vinyl. Soldier's Prayer. En daarvoor natuurlijk de wilde boerendochter van Even Heilen. Dit was een aflevering van 100% Vinyl. Eigenlijk naar aanleiding van de datum 31 augustus 1974. Het verdwijnen van de zeezenders. Wij verdwijnen ook nu eventjes van deze zender inderdaad met dit programma. En niet voor lang, want volgende week zijn we natuurlijk weer met een nieuwe aflevering van 100% Vinyl. Bedankt voor het luisteren en nog een hele fijne dag.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een bezoek, volgens president Zelensky, morgen van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev. Het zou voor het eerst zijn dat ze dan naar de Oekraïnse hoofdstad zouden afreizen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdsverkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij een explosie op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Het weer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: De Speuldeuzen met streektaalmuziek uit heel Nederland via de Noordoost-Veluwe.
1: Ja, goeiemorgen, luisteraars van RTV 794. Vandaag zit Erik weer helemaal vol energie achter de knop met schuurvies. Dat krijg hij elke man 10 push-ups doet, dat in goed Nederland. En dus bent u op volle start en kunt u beginnen aan deze speeldeuzen van 5 september 2026. Ja, wie ben dan weer maand vader, verleid weet. Hou eens even. Luisteraars, het is 5 september. En voor het weet heb ik hier een kiel met de rode hoed en de witte boord op stoepen. Mijn naam is Cordoria en ik mag vertellen welke plaat is wie waarom draait. Wie hebt een hele mooie spullegrie bij mekaar scharreld uit Limburg. Maar ook een paar via Numweg. U hoort versies van Beppie Kraft, Jack Vinders, Stef Diederen en de band El Capsones. En voor de liefhebbers een stukje cabaret heb je Bas van Neer, die in 2011 op de Buutreterse kampioenschap mee zit, op het podium stond. En in de muziekkamer en theaterhuis hoort u wat er allemaal deze dagen te gebeuren staat aan cultuur, historie en noem maar op, theater. Maar we beginnen eerst met muziek uit Maastricht. Want onze artiest is de koningin van het Limburgse lied. Beppie Kraft, ja hoor, de achternaam geeft het al aan. Het is een vrouw met pit en vele ideeën. En een van de dingen, ze heeft samen met Connie Palmen, maar daar kom ik zo nog op terug, toch een aantal cd's gemaakt die de mag winnen. En er waren ook theatertouren, zoals de Madame de Cour on Tour. En ja, het themanummer zeg maar, van de cd, dat laten we nu horen.

0: is management, ja, dat is mijn metier. Ik moet naar is mijn tannekoe, de zalen zitten vol.
1: Hier hem, tot nou je John de Mol.

Ja, Bebby maakt haar versies meestal met Connie Palmen, zoals ik al zei. Die samen met Bebby de directie bindt van muziekbedrijf Milestone in Bunde. Ze heeft een groter bereik dan Johnny Hoes ooit had. Bebby maakt de tekst dan en samen met Connie gaat ze dan de muziek erbij zetten. Of andersom. Eerst een deuntje in de kop en door een versie bij maken. En soms kom je versie tegen wat u in de kop blijft zitten. En dan moet je er toch een beetje mee gaan knooien. En kijk, zonder dat je te vullen verzoender uithaalt. Het versie toch passend kreeg op de melodie. En dat is zeker bij een beetje verleef toch wel goed door u te pakken.

Ja, en sowieso is Bepi Kraft helemaal verliefd op de muziek. En dat maakt ze ook van harte. Die muziekstudio, die heeft ook gezorgd, de Marlstone, dat de Proosthoel veel muziek uit Limburg, Brabant en Duitsland kreeg. Zodoende kan de spul dus mooi wisselen met de muziek. Maar terug naar de meiden van Marlstone, die maakt soms ook hele theaterstukken, zoals Madame Coeur en Tour. Dat in alle theaters Limburg en Brabant, maar ook in de Pruis, Duitsland langs de grens met Nederland, een uitverkochte zaal had. En ja, dat kwam vooral doordat de fascies mensen aanspraken, ook de Duitsers. En vooral als je dan zoiets huurt als de Happy Beppies.

de leuze in de kweer. Hij kan ze maar gaan trainen, hè?

Ja, dat waren dan de happy babies van de Marlstone meiden. Maar ik zei je toen net dat we muziek genoeg hadden om te wisselen. Dus dat doe dan maar even, dat ook te laten horen. Dat gauw met El Capsones, de band uit Maastricht. Die bestond al vanaf 1987 tot 2003. Toen was de piepeleur van het overgebleven duo. En ze begon met 6 man. Maar gelukkig hebben we de muziek nog. We hoort El Capsones met Dans de Tweede.

0: Pop, ja blues. Met pop, blues, jazz, gospel. Pop, ja blues.
1: Elke vrijdagavond van 6 tot 8.
0: Pop, ja blues. Is een programma van...
2: Jan Nederveen.
3: Ja, en dat was dan de promo voor Jan Nederveen met zijn popja blues. En dan binnen wie alweer een tientje verder. En wie komt dan toch in de buurt van het, de wekelijkse conferentie? Want deze keer is het een beetje vroeger. Want we hebben straks iets meer tijd nodig. Deze keer is dat geluurd de carnavalswereld. Want over 3 maanden begint het carnavalsgevoel weer los te komen. En wie gaat dan alvast een beetje warm draaien met de buitenrijderskampioenschappen van 2011 met Bas van Neer.

Leuk, hè? En weet je wat een vrouw leuker is? Dat je nu nog 3 weken een eetje in de kop hebt. Hé, hey, wat denk ik? Heb ik je hand zelf gekloot? Hoor, ik zeg alleen de truckweg wordt een beetje problematisch. Op een A73 meende me niet erg leuk te zien. Voor een tunnelstuk door de kop door het taak, heer. Ja, nu, ik ben afgelopen zomer ben ik een weekendje naar de Efteling geweest. Ja, dat bedoel ik. Ik koos gewoon het eigen lachen. 3 uren stonden vooral in de rij bij de bobbaan. Ik denk nog eens de vuur aan kijken wat daar los is, hè. Stonden een paar volwassen kerels. Oh, ik durf niet, ik durf niet, ik durf niet. Nederlands Olympisch bobsleeteam. Oh, ik denk dan maar naar de Python, hè. En ik stond er te wachten, te... Wow. Oh, ik zing in dan weer wachten op mensen hele serieuze zaken, hè. En zo ben je dringend, Nigel de Jong te selectie moest gaan zetten. mijn baas zei altijd dat als een benarde situatie komt, dan moest je leren out of the box te denken. Ik denk, dat merk je kalm, ik doe het dadelijk in de box. Hey, maar uiteindelijk hoog je het gered, hè, tot de grote boodschapper. Waarom is ik het allerergste naar wat is toch kan gebeuren als ze er zit, hè? Oh, maar weet ze wat een vuilaar hier is? De werste wier op onnig. Papier hier, papier hier. Oh, gelukkig hou ik nog het zachte broodjes in de koelbox liggen. S'avonds zijn we in het Efteling Hotel blijven slopen. Dat hebben ze allemaal van die themakamers. Oh, ik zeg tegen de meidje aan de receptie, ik zeg, mogen we weer gaan slopen in de kamer van Doornroosje? Oh, zit de vrouw wat romantisch van dich. Oh, ik zeg, dan sliep ze tenminste 100 jaar.

Ja, dat was cabaret. Kort, maar krachtig. Eigenlijk, zo kun je wel zeggen. Ja, en dan... ook hier is vullen lastig om een plekje gedacht te zeggen en naar een ander plekje te gaan. Vooral als het water overtrekt en of giet vliegen naar de andere kanten van de wereld. Nu wees niet ongerust, je bent niet alleenig, want ook Beppe Kraft heeft er last van. En toen heeft ze maar een nummer geschreven over haar plekje waar ze als kind geboren is. Want ze woont tegenwoordig in Luxemburg. Dat is financieel aantrekkelijk, zoals dat dan nu. En, maar Essig Maastricht verloor de zon. Dan, ja, voor geld doet ze alles.

Ja, dat was dan Bepi Kraft. En volgens mij klonk dat een beetje als Dan Le Soleil. Maar de bonjour. Ja, wie gaat maar kijken wat er de komende dagen stiet te gebeuren. Nou, vooral vandaag, een drukke dag. Joh, want dat, dan kijk, het is mini-paddendag. Er is... ja, van alles en nog wat te doen op de evenementenkalender van de gemeente Heerde. Als je dan ziet in Wormvelde dan dat mini-paddendag. Er is op het weiland in Vargen, dat is gisteren al begonnen, een bromme cross parcours u de zet. En dan kunnen ze door racen vandaag. voor de komende weken. Ja, dan bent er allerlei verschillende zaken die ook gebeuren met. Want het bent landgoedwandeling of Vosbergen. De wilde. Wilde frieten en. Zwijn, ja. Dat is het wildzoeken in het Zwolse bos. En wat kan zeggen van het, de mini-paardendag. Vandaag wil een heleboel kinderen de spoorpot en Betty weer aanvullen. Want die hebben in de vakantie weer behoorlijk wat geld uitgegeven. En dus er is er een kleedjesmarkt waar de kinderen zich al konden aanmelden. Het is gratis. En dus de mensen die kunt door zo weer van alles opscharrelen op de kleedjesmarkt. Als je dan kijk in Emst is het toch hartstikke druk, want er is een graveltour toch. Dat wil zeggen dat je gaat fietsen en er bent behoorlijk wat mooie parcours u te zet. Er bent allemaal onverharde werk, dus op zandpaden en... ja, dat is. Maar ook in de Hezenprink is er een hobbymarkt. Dus je kunt ook, als je terugkomt van het fietsen, eens even bekijken wat je dan nog als hobby de tussendeur kunt doen. We kijken ook even vooruit, want als je 13 september, dan is het volgende week zondag. Pontje Rock. Ja, rond de pontvrijetjes van Olst, Wiehe en in Veessen. En er bent strippenkaarten, maar die moeten even kijken. Anders gaf van de contact opnemen met de kaartverkopen. En dan stiet er niks op de achterkanten van dit papier. Dus dat wordt even gokken. Maar hij gaat naar de Visit Heerde of Visit Veluwe. Dan kom je door vanzelf al achter. Dus dat is wel een verwijzing naar de plekken waar dan de kaarten van tevoren aangeschaft kunt worden. Het is een 5-strippenkaarten. En dan kreeg de bezoekers op locatie een drankje en een portie stevige muziek. En diezelfde strippenkaart is ook nodig om over de 2 pontjes over Diesel te komen. En de strippenkaart is verkrijgbaar bij de eerste horecalocatie op vertoon van de online ticket of op de dag zelf. Ook bij het Wiehe-Seveer. Dus dan hij doet al een beetje informatie erover. Voor de olden is het zeker ook belangrijk om even in de gaten te houden. Want woensdag op 16 september is er in de ontmoetingskerk een speciale bijeenkomst. Waar dokter Anders Brechtje Landman, de uroloog, in de... ja, een verklaring zal geven waarom of de man en de vrouw op oudere leeftijd veel plasproblemen kunnen krijgen en wat er eigenlijk aan te doen is. En dan hoop ik dat ze in ieder geval een Betty werkelijkheidszin heeft
En wat niet allerlei tabletten aanruidt, maar mensen toch ook de kans geeft om eens te kijken wat er dan verder aan natuurlijke middelen bindt om dat probleem een beetje te tempen. En ja, wat er verder dan in de regio aan de hand is, is de vakantie is voor wie. Dus hij dan kijkt in de schaapskooi, die Erkie Vuurmeling. Een muzikaal seizoen van Soli Deo Gloria is begonnen. Een nieuw koorseizoen van Lood en Heer. Maar ook de verschillende muziekkorpsen. Want die bent ook al druk in de weer om van alles weer in de repetitieorde te zetten. En ik zie hier ook de buurtband Volwassen Cultuurplein die organiseert de buurtband in de kader van de Heerde 850 actie. En het initiatief is om mensen weer aan het muziek maken te krijgen. En vooral lui die ooit een muziekinstrument gespeeld hebben in een bandje of weet ik wat. En weer gezellig muziek wilt maken. En ik kan u van tevoren nou zeggen, de repetities zijn vaak gezelliger en dan de uitvoerings. Want dan heb je de spanning van je moet nu laten wat je doet. En vandaag is ook de laatste etappe in de Klompenpaardenchallenge in Heerde. En je kunt nog gewoon even kijken wat er allemaal staat te gebeuren dan in Heerde. Wat betreft de cultuurkamer, zeg maar, en alles, en het muziekhuis. Even nog een verhaaltje van Sof. En dat is de stichting Sof in Epernoord. Die heeft dan een buitenvoorziening aan de leegte. En die maakt door zo een deurgangerie van voor de egels, want die raken in de knel door allerlei schuttingshekjes. Je hebt maar een gaagje nodig van 13 bij 13 centimeter. En dan heeft de egel deurgang over het terrein en kan er naar de buren toe. Om ook s'nachts door zo het ongedierte een beetje op te ruimen. In ieder geval ongedierte wat kleiner is dan 3 centimeter. Nou, dat was dus een beetje. En wie gaat weer gelijk verder met de muziek? Want wie gaat, ik zei al in de aankondiging, via een omweg. En daar waren dan de top 48ers vanuit 2010. Door dan, wat de streektaalmuziek betreft. En door kwam ze ook chef Diederen tegen op plekken 79. Maar goed, hij had in ieder geval een mooi nummer. Dat is het Engelke.

Ja, eigenlijk. Bij de volgende aankomst, dan is dat is weer de band van uit het Maastrichtse gedeelte, El Capzones. En ja, wie weet het wel, maar ze wilde toch nog eens halen. Maastricht ligt in het zuiden, vandoor ook dit nummer. Uit het zuiden.

Yellow Fox, Plain Talk en Sapien. Dat zijn de groepen en artiesten die dan deze middag tussen 2 en 12 langskomen in het Loefpark. Sorry, maar het begint weer een kikker te klooien. Maar wie hoort verder met de muziek van Bepi Kraft? En dat is het nummer. Ik kan het niet meer lezen, jongens. De kik is prima.

Ja, en soms dan heeft Bepi Kraft ook wel eens wat wensen. En van ja, ook tijdens het streektaalverhaal, de top 48 van 2010, kwamen we hier tegen op plek 2, ja, op de CD op 22, maar op. Het origineel in de totaallijst op nummer 84. Maar ze hadden in diezelfde lijst stond ze ook al op 37. Ja, hoe noordelijker ook komt, hoe minder of de mensen snap van de Limburgers. Maar hier zo ben er behoorlijk wat mensen die heel snel kunt vertalen in gedachten. En dat. Limburg dan inpast op een eigen manier. Maar de wens bleef hetzelfde. Want iedereen zou wel zeggen, was ik maar heel erg riek.

Ja, dat was Bobby Kraft en die wilde nog wel een paar cent verdienen. Nou, die jongens van El Capzones, ja, die bent er wel mee gestopt. Maar in hun glorietijd, ja, toen hadden ze toch ook nog wel eens wat wensen. En soms waren het maar hele fijne wensen. Gewoon de hoop op de toekomst. Ja, als het maar eens voor jou werd.

Ja, maar dat was dan het wordt weer voor jou weer. Nou, dat duurt nog even, want dat is pas in maart, april van volgende jaar. En wie bent de volgende week alweer? Dus dag luisteraars, wie hebt de titel alweer opzitten? Wie hebt weer een heel met plezier en deze spulbeuze. Wie bent Erik dames achter de knoppen? En mijn naam is Cor Oreijen. En wie hoopt u de volgende week weer aan te treffen bij de radio. Voor nu, bedankt voor het luisteren. En tot volgende weken, als we dwaalt door Zeeland en Vlaanderen. En nog een mooie week. En adieu. En pas goed op mekaar.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Mensen die besmet raakten buiten Europa zijn niet in de cijfers van het centrum opgenomen. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouders de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn dit weekende in Moskou en Kiev, zeggen de Amerikaanse functionarissen. Het zou de eerste keer zijn dat het tweetal de Oekraïnse hoofdstad bezoekt. Vannacht was er weer een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. In een museum in de Canadese stad Quebec is vanaf dit weekende de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is honderden jaren oud en was zoek sinds de val van de monarchie in Oostenrijk-Hongarije in 1918. Vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Vlak daarna ontstond een getouwtrek tussen Oostenrijk en Italië over de vraag aan wie de Florentiner diamant toebehoort. De regering van Quebec heeft de juwelen beschermd tegen inbeslagname, zolang de tentoonstelling loopt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Zaterdag 19 september aanstaande, tussen 10 en 5 uur, live bij RTV 794. Truckersdag 2026. Lusterie?

0: Veluwezoom.
1: Met uw presentator Martien Komussen.
2: Ja, daar ben ik dus. En ik mag vandaag ook weer mooie slusselen presenteren. De 1197e uitzending alweer. Het wordt vandaag een heel bijzonder feest. Want we zijn hier op het Klompenfeest in Twello. 4 dagen is het groot feest in het centrum van Twello. Donderdagavond is het begonnen met een muziekfeest met Jan Smit en Edwin Eversband. En vrijdag ook braderie op het Jaslusplein en Markplein. En nu vandaag is er ook weer alle bedrijvigheid. Radio Voort Veluwezoom mag vandaag hier ook op die koeienkeuring en braderie aanwezig zijn. Willem Bent, wie doet het graag hier op het weiland, hier naast het gemeentehuis? Er is vandaag een boerenmarkt en een koeienkeuring. En Willem Bent met een stand en 3 uur lang wil hier ziekte brengen en gezellige broodjes. Alles in de stijl van dit evenement. Ik ga met een paar mensen aan de broodjes die er alles vanaf heeft. Heidi Vosman gaat de 2e uur presenteren. En het wordt vast een leuke uitzending. De muziek is ook aan de pas. Ook in boerenstijl een beetje. En allemaal vrolijke deuntjes. Inie en Henk Wolters bent er ook weer. En harmonica duo Annie en Marie bent er ook. En er is nog veel meer. Wie maakt er gezellig programma van hier op de weide, hier op de Boerenfeest in Twello, op de Klompenfeest. Veel plezier met mooie luisteren.

0: geblokkeerd.
1: Ja, dat was een mooi begin. Een ode is er aan de boer. En dat past ook wel op vandaag. En dat was de boer, gezongen door de Grotshofzangers. En Benna Brink, prachtig mooi. Ja, inmiddels is Jan Hendricks hier bij mijn aanschouwen hier op de Boerenmarkt. Hier, hoe heet het hier, deze straat? Ik weet niet.
2: De Jordensweg.
1: De Jordensweg, ja.
2: Naast het gemeentehuis.
1: Naast het gemeentehuis, ja, ja. Dus vandaag dus de Boerenmarkt en of de koeienkeuring. En ook een mooie grote braderie. Jan, welkom.
2: Dank u.
1: Je hebt wel de weergoden binnen uw gunstig gezind vandaag.
2: Ja,
1: denk ik.
2: Ja, zeker weten.
1: Ja.
2: Het is mooi keuringsweer. Klein zonnetje erbij.
1: Ja.
2: Wolkje straks ervoor.
1: Ja.
2: Niet te veel wind gelukkig. Dus
1: ja.
2: Er was gisteren iets anders. Maar
1: ja. Ja, ja.
2: Vandaag moet ermee doen. En dat is prachtig.
1: Ja, ja, hartstikke mooi. En ze verwachten ook wel droog weer vandaag, hè?
2: Ja, volgens de laatste berichten wel. Dus dan kun je dat mooi tot een droog einde brengen.
1: Ja, ja.
2: En daarna kun je het wel weer nat houden hier in het dorp.
1: Oh ja, ja, ja, vertel hem. Ja. Dus genoeg te doen, je vader. Hier de Klompenfeest, hè?
2: Door rest
1: hier. Hier de Klompenfeest, geweldig hier. Ja. Geweldig, wat hij allemaal op zegt. Maar ik ben hier even naar de trein overlopen, Jan. Een compliment, zoals dat er allemaal uitziet hier nu, hè? En vooral bielen door bij de koeien, hè? En die kalven. Oh, geweldig.
2: Ja.
1: Ja, ze waren daar nu nog druk mee bezig om de koeien af te spuiten en een beetje schoon te poetsen.
2: Klopt, dat is vanaf van om 6:30 aan de eerste.
1: Ja.
2: En dat loopt tot een uur of 9:30 loopt dat door.
1: Ja.
2: Maar dat is ook wel het laatste.
1: Ja.
2: Je bent dan waarschijnlijk wat later op de dag aan de beurt, want ze moet nog iets opdrogen. Dan, Maar goed, ze moeten wel even
1: ze moeten
2: goed voor de dag komen.
1: Maar ik zag ik ben net even langer gelopen. Een juffrouw was er bezig met de koeien aan Bischke en een beetje. Wordt niet door te zitten, eigenlijk. Ja, ja.
2: Ja, meestal doen ze er wel iets van de veur. Maar dat kan net een plukje wezen, blind zitten.
1: Ja, ja, dat kan. Dus hoeveel komt er vandaag? Hoeveel bent er vandaag?
2: Er stonden 79 koeien in het boekje, maar we hebben altijd last van een wat afmelding. Dus
1: ja.
2: We hebben ze net allemaal deuren om wat er is. En dan kunnen we ook de definitieve indeling in de rubrieken maken.
1: Ja.
2: Dus dat is nu gebeurd. Dus ik weet niet precies hoeveel afmelding. Daar heb ik nog net even te weinig zeer op.
1: Maar er zijn wel goed zeurende zegen wel.
2: Nee, ik denk dat we minder dan 70
1: hebben. Oh ja.
2: Maar dan komt er nog een dikke 30, min 30 kalver bij.
1: Ja, dus, ja. En er zijn jonge veer ook, pinken en veersen ook en zo.
2: Ja, de kalver en de pinken, die bent bij het jongvee.
1: Ja.
2: Houden dit jaar ook enorm veel. Daar ben ik ook heel blij mee, dat de jeugd toch zo'n veel interesse heeft.
1: Ja.
2: En de Noors houden dan de veersen bij zwart en roodbond. En ook de middengroep, die houdt dan, die bent dan minimaal 2 keer de kalf. En met een maximum leeftijd van 5 jaar of vandaag.
1: Ja. Ja.
2: En de oude koeien, die rekenen willen dan vanaf 5 jaar van vandaag.
1: Dus
2: dat houdt zo in het deel.
1: Ja, ja, ja.
2: Doe al jaren.
1: Zwartbond en roodbond. Voor de kennis is er MRI en FHV. Ja?
2: Dat was vroeger. Maar dan praat je al een heel stukje terug. Maar het is nu dan Red Holstein, zoals dat officieel heet.
1: Ja?
2: En gewoon Holstein. Dus
1: ik klop een eentje naar achteren. Ja. Ja.
2: Ja, Martin, daar kan je niks aan doen.
1: Ja, maar vooral waren die loon of hockey daar en ook van die beiden. Dus dat staat nog in mijn geheugen.
2: Ja, dat klopt. Daar ben ik trouwens helemaal mee aan het uitzoeken. Maar dat tezijde.
1: Ik weet nog goed dat die hockey daar. Dat vond ik hartstikke mooi.
2: Ja, wie boos hoor, hè?
1: Ja, wie boos hoor. Ja, dat is al lang geleden.
2: Ja.
1: Dat is heel lang geleden, ja. Wat wordt ze eigenlijk...
3: Van Vliegveld Teuge tot recreatiegebied Buslo.
4: Je luistert naar
5: Voorst Veluwe.

0: De plek waar de platen nog kraken en de muziek je nog kan raken. 100% vinyl. Elke maandag, woensdag en vrijdagochtend van 9 tot 11. Met Martin Burgers. Het authentieke geluid van de muziek van toen. En soms nu, maar altijd van vinyl. Maandag, woensdag en vrijdag. 100% vinyl. Op Voorst Veluwezoom.
1: De geschiedenis van hoe zelf kent, laten we zeggen, waar je vandaan komt, ja, dan leef je heel anders.
2: Ja.
1: Dan sta je anders in de samenleving, want dan heb je herkenningen.
2: Ja, ja, zeker. Ja.
1: En dat is, en als je zelf weet en herkent, laten we zeggen, waar je vandaan komt,
2: ja,
1: is het belangrijk voor de eigen persoonlijke ontwikkeling.
2: Ik heb hier een microfoon op het bed van de Zetterhard, van die houtzager hier.
1: Ja.
2: Stom. Nou, daar is toch ook een mooi voorbeeld van.
1: Ja.
2: Van erfgoed, toch?
1: Ja. Ja, nou, we beginnen vrijdag, maar het begint voor het eerst met de kinderen.
2: Ja.
1: Van een aantal basisscholen hier in Twello.
2: Ja.
1: In de kerk, een protestantse kerk hier in Twello. En dan komt de burgemeester ook. Want de burgemeester is een historicus. En die kinderen dus een verhaal vertellen over erfgoed. En dan gaan de kinderen dus, ja, naar verschillende erfgoedpanden. Dus onder andere, laat maar zeggen, de houtzagerij.
2: Ja. Oh ja, ja, tuurlijk. Ja.
1: En dan ben je gidsen en nou, die vertelt dan de mensen, de kinderen het een naar het ander. En dan kunnen ze een soort werkje maken en dan krijgen ze een certificaat als ze het goed gedaan hebben.
2: Okay.
1: Om zo de kinderen al bewust te maken van het erfgoed.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar vooral, bent er Mulens in de gemeente voor?
1: Ja, de Mulens doet elk jaar mee.
2: Ja.
1: En dat is ook belangrijk.
2: Bent er verschillende in de gemeente voor?
1: Ja, dus, nou ja, Voorst, hij post Renk, hij dacht, en de Twolde heeft nog motorij, Twello heeft nog, de Mon van Havertjes is er nog.
2: En Klarebeek nog.
1: En Klarebeek nog.
2: Ja.
1: En ja, goed, in Wulp Achterhoek is er ook weer de molen en naar voren komen nu, laat zeggen, die mail van de brief van Bosgoed hebben ze al weggehaald.
2: Ja, ja.
1: Dat is echt prachtig om door te zijn.
2: Was dat vroeger ook een molen?
1: Ja, maar molen, die was helemaal ingebouwd.
2: Oh ja?
1: Ja, dan moet je echt naartoe eens een keer kijken, dat doet dit jaar niet mee, maar in de toekomst zullen ze ongetwijfeld doen. Maar ik wil zeggen dat die wonen van de stand houden, maar ook kerken die andere functies gekregen hebben.
2: Ja.
1: Maar, zeggen.
2: Ja.
1: Maar ook kerken doen ook elk jaar mee.
2: Ja.
1: Maar als historische vereniging, dus van Jorden is een project in de oude Stom zuivelfabriek hier in Willep.
2: Ja, oh ja. Ja.
1: En,
2: dat was de Davino IJs, maar dat was daar ook,
1: ja, het laatste was de Davino IJs, ja.
2: Ja, ja, dat denk ik niet. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Nee, maar er is dus heel veel nog terug te vinden wat eerder origineel was. En dan hebben we dus een expositie in, dat was dan 120 foto's.
2: Zo,
1: en wat documentatiemateriaal, oh, en schilderijen en zo.
2: Ja?
1: Dat is echt de moeite om.
2: Wanneer is dat?
1: Dat is volgende week zaterdag, de 12e.
2: De 12e?
1: Van 11 tot 5.
2: Ja.
1: Kunnen mensen er naartoe. En dan kies je echt wel wat.
2: Is dat nog niet?
1: Zondag niet.
2: Oh, nee.
1: In principe, laat maar zeggen, de gemeente Voorst alleen op zaterdag.
2: Oh, ja?
1: En er zijn een paar panden, zoals Krippel, die zeggen, nou ja, goed, we hebben het zo in de richt, dus je kunt ook, wel ook. Maar ja,
2: wanneer de gemeente Apeldoorn, ik moet ook even verdiepen, de mensen wel aan mijn zaterdag en zondag.
1: Ja, ja. In Voorst dus niet. Maar dat heeft natuurlijk met het verleden te maken, toen dat 40 jaar in de stad is, hier in de gemeente Voorst.
2: Ja.
1: Ja, toen was de samenstelling van de raad natuurlijk heel anders.
2: Ja, ja.
1: En toen was toen nog een beetje zo van, niet op zondag.
2: Ja, ja, ja, nou ja, ja, ja. Dat kan, dat kan. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wat stond er nog? De oudste is denk ik de Nijmegen, waar de lus is, of niet?
1: Nijmegen is ook lus.
2: Ja, dat is de oudste, denk ik. De oudste.
1: Ja, die heeft ook een vaste gidsenploeg.
2: Ja?
1: Maar die is er ook lus. Dat wil zeggen, nou ja, goed, en de laten maar eens lus.
2: Oh ja?
1: Ja, het landgoed en nou, het landhuis. Het is geen kasteel, hè, want het kasteel is destijds afgebrand. Wat er nu steeds een landgoed, landhuis. Maar die is ook open. En,
2: ja,
1: is, en dan met een museum. Ja, en dan kun je ook gewoon naar binnen wandelen.
2: Ja, ja.
1: En dat is ook echt aan te verveel.
2: Ja, ja, ja, ja, ja,
1: ja, ja. En maar, waar ook een heel mooi pand is, waar ik al een klein beetje benoemd heb, is dat oude coöperatie op de Vecht.
2: Ja.
1: En we zeggen, die Fjorden, we zeggen, heeft een loonwerk in gezeten. Maar de huidige eigenaar, Erik de Groot, die heeft het helemaal opgeknapt.
2: Ja.
1: En die heeft dus een wapenmakerij. En die is ook open. Dat is ook iets bijzonders om daar
2: zonder
1: meer naartoe te gaan.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, een mooi filmpje is ook, maar ja, die zit er niet meer. Walter is klaar met die coöperatie. Ja. Dat is ook prachtig mooi opgenomen. Ja, ja. En we houden hem leren.
1: Ja, ja, ja. Nou, die heeft ook een andere functie gekregen.
2: Ja, een andere, heel andere functie. Ja.
1: Anders was ze in elkaar gezakt van de ellende.
2: Ja, ja, ja.
1: Dus, dat is zo toch mooi.
2: Dat is hartstikke mooi. Ja, ja, ja. Ja, ik dacht, dat we aardig wat beproot aan.
1: Dat niet, ja.
2: Waar ben de toekomstige activiteiten van de historische vereniging?
1: Nou,
2: we
1: zitten... En dan houden we dus op 17 september nog een lezing over de Stenen Kamer.
2: Waar?
1: En in de bibliotheek hier in Twello.
2: In de bibliotheek, ja.
1: En dat is een 19:30 in inloop van 8:00 is dan de lezing.
2: Ja.
1: En die worden gehouden door Henk Grotes uit Diepenveen, oud-bewoner van de Stenen Kamer.
2: Oh, kijk eens aan. Oh ja, natuurlijk, Grotes komt er vandaan. Piet ook, hè, onder tuinman.
1: Piet komt er ook vandaan. Piet is een Grotes bij de ene oog en hij is een Grotes bij twee oog.
2: Oh, een zekere familie natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Nee, maar zo ben je bezig en dan... Ja.
2: Prima, Piet. Of Henk. Ja. Pietje,
1: ja. Ja, ik wist er overal nog.
2: Ja. Hartstikke bedankt, Henk. Ja, goed zo. Nou, Henk, hartstikke bedankt. Ja. Succes met alle vrijheid ondernemen.
1: Dank je wel.
2: Blijf actief. Dat doet me natuurlijk goed. Dat ik al zie, ik blijf nog zo actief en goed weer.
1: Goed, goed zo. Gewoon doorgaan.
2: Ja, oké. Doorgaan. Hartstikke bedankt. Goed, dan doen we het voor een muziekje. En van de Dutch Boys, Boer Harms.
0: Hey. We zijn er voor Brummen, Buslau, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp Achterhoek. Je luistert naar
3: Voorst Veluwezoom.

0: Goed zo. Dat is Boer Harms van de Dutch Boys. Ja, Innie Wolters zit ook hier. En Innie, die is zo gewend dat hij altijd een verhaaltje even vertelt. En Innie, wat ga je voor ons doen?
1: Nou, ik heb vandaag om aan een verhaaltje u dus zag. Dat een beetje aansluit bij de boerenmarkt hier.
0: Ja, ja.
1: En dat gaat over boerenbeschuit en boerensoepgroenten, boerenleverworst.
0: Oh ja.
1: Dus luister maar.
0: Ja, vertel het me even.
1: Valt u er ook zo op dat tegenwoordig overal het woord boer voor hebt staan? Kijk rond in de supermarkt, boerenleverworst. Boerensalade, een boerenschuur. In de jaren 70 was boer een scheldname. Als je van de boerderijen kwam, dan moest je schaam. Stinken op pasvoer uit de koeien. En altijd had de zweem van varkenslug in de hoor hang. De lui die liepen liever met een grote bocht om hoe hier. Maar sinds boers ook vrouw op de televisie is de verandering merkbaar. Ineens ben boeren hot en interessant. Dat wil zeggen, voor mensen uit de randsteen. Willen Oosterling, Noord...

0: Ja, dat zong Lubbe van Gutter van de Boertjes bij Buten. En die dieren geluiden worden minder gemaakt door Bertus Bolkenaar. Ik dacht dat het in de 60, 70 jaren een plaatje is. Maar het bleef altijd nog mooi. Goed, wie gaat verder met het programma? En op het programma steeds nog een praatje met onze weerman Mark Alvenne. Mark, welkom. Fijn dat je nog even tijd kon vinden hier. Ja, het is goed weer.
1: Ja, het is een goede merm, Lustrehuis, een goede merm.
0: Ik zei al tegen hoe om de plaats, maar hij goed regelt vandaag, dat goed weer is.
1: Ja, maar goed, als je nu een beetje naar het zuidwesten kijkt, of noordwesten, dan wordt het wel aardig donker. Maar het is een dreure buien, dus er komt niks uit.
0: Oh, toch niet?
1: Nee.
0: Ja.
1: Maar Mattie, wie hebt natuurlijk de zomer achter de rug, de zomermaand. Dus ik heb nog even wat opgeschreven.
0: Oh ja, we hebben een nieuwe maand,
1: Want veel mensen zitten natuurlijk de zomer in het gerief van knetterheiten en weinig rijden en noem maar op. Maar nou goed. Goed, even kijken wat de neerslag betreft over de hele zomer dus. Ja. Heb je toch nog 160 mm had.
0: Toch nog wel.
1: Ja, dat betreft dus juni, juli en augustus. De drie maanden.
0: Ja.
1: Terwijl de norm dan 194 mm is.
0: Oh, dus dat valt nog wel aardig mee.
1: Waar ze bent dan onze gedachte van... het is dreuge westenzomer en weinig vocht te vallen. En het zit er puur in de juli maand. Want dan hebben we hier, tenminste hier in Twello, nog 16 mm had. Terwijl de norm 64 mm is. Dus door zat dat debet dan in. En augustus... die had nog 62 mm, terwijl de norm 61 mm is. Dus die was vrij normaal wat de neerslag. Ja. Lokaal, hè? Wat het verschilt zeker per maand.
0: Ja.
1: Nou, wat deed je dan de temperatuur? Over de zomer de gemiddelde etnaltemperatuur. En die was best heur, hoor. Die was 19,5 groot. Terwijl de norm 16,5 is.
0: Zo,
1: dus die is 3 groot.
0: Ja,
1: warmer dan
0: wel iets.
1: Dat hebben we natuurlijk allemaal wel in onze gedachten. Maar goed, wat dan gaan we verder komende weken? Want we zitten nu wel in een wat wisselvallige periode. Het is wel zo dat dit weekend dan gelukkig en de maandag... dat de temperatuur wel wat dankzij een zuidelijke stroming weer wat de lucht ingeert.
0: Ja.
1: Maar eerst even vandaar. Nou, vandaar een afwisseling van zonne en wolken. Bij een maximum temperatuur van 20 graden.
0: Dat is niet vullen.
1: Nee, het is niet vullen, maar het is goed, goed doelweer. Goed voor hier rond te lopen.
0: Bij
1: het klompenfestival.
0: En ook voor de koeien.
1: Die hebben het dan ook niet te heiten. De zonne brandt ook niet op ze, dus dat geeft wel goed.
0: Ja,
1: nou, meer dan in de ochtend vullen zonne, zeg maar tot een uur of 12. En dan zie je geleidelijk aan weer wat van die stapelwolkjes ontstaan. Ook dreugen. Bij dan al wat hogere temperatuur, 22 graden. Nou, en maandag, dat wordt dan helemaal een mooie dag. Overdag veel zonne, maar dan ook weer in de middag kans op wat stapelwolken.
0: Oh, toch wel, ja?
1: Ja, bidam, Holofas, een temperatuur van 28 graden.
0: Zo, dankzij 28
1: graden.
0: Dat goed, ja?
1: Ja. En dat komt dan mede door die zuidelijke stroming die dan weer helemaal op gang komt. Ja. Maar dan zie je in de avond dan weer de verdere bewolking toenemen.
0: Want is wel even dan.
1: Een kinderhand is gauw gevuld is hier te werken.
0: Ja.
1: Maar dinsdag is het weer bewolkt. En in de middag dreugen, dan kan er alweer wat vocht vallen. En dan alweer een temperatuur van 17, 18 graden.
0: Hoe kan dat? 10 graden verschil?
1: Neemt de wisselvalligheid alweer toe, maar hier komt woensdag zonne.
0: Hoe kan het?
1: Ja, hoe kan het? Maar goed, dat is het weer momenteel. Het is niet
0: veranderlijk het weer.
1: Het is woensdag is het dan... zonne tot de middag dreuren. Daarna komt er weer wat buurtjes.
0: Ja.
1: Bij dan ook een aardige temperatuur, 18 graden.
0: Ja.
1: Donderdag bewolkt, maar dan in de middag weer kans op een buurtje. Dan neemt de wisselvalligheid weer wat toe. 19, 20 graden. En vrijdag is weer eigenlijk net zo'n dag als waar we gisteren hadden. Tenminste hier bij ons, ik weet niet hoe het bij jullie in Loenen was. En echt weer zo'n wisselvallige dag.
0: Ja.
1: Van die vieze motregen. En dan slechts een temperatuur van 17 graden. Nou, weekend zit er geleidelijk aan iets beter uit. Zaterdag zonne en wolken, plus een buurtje. Bij dan 18 graden. En zondag, dat wordt een hele mooie dag. Dan heeft de zonne weer de hoofdrol bij een temperatuur van 19 graden. Nou, we hebben het alweer wat over vocht gehad. Wat kan er dan de komende weken nog een beetje aan neerslag vallen? En een mooie rekening al met zo ongeveer 19 mm.
0: Ja.
1: Dus, de plantjes kregen wel genoeg water.
0: Ja, maar,
1: en de temperatuur is aangenaam. Het is niet echt koud.
0: Nee. En wind ook nog hoog is met de wind?
1: De wind valt wel mee. Ja. Gisteren was er vooral in het noorden nog wel een behoorlijke windstoot. En zoals vandaag ook, dat is een beetje het credo waar hij van de week ook verder kreeg. Dus,
0: hoe is het maar met de Isel?
1: Daar ben je natuurlijk afhankelijk van wat er in Duitsland en hoger op valt. En daar is in Zuid-Duitsland, er is nog wel

0: aardig wat water en val. Maar je ziet het hier ook wel. Het geeft momenteel een beetje zo op en af. Hè?
1: Ja, met toch, hè?
0: Er is wel weer 20 centimeter water bier komen.
2: Ja?
0: Maar goed, door in het zuiden werd het ook alweer wat warmer en heiter. Dus dan valt het ook alweer. Ja, dat geeft met golfbeweging. Hè?
1: Zo,
0: maar voorlopig zit er nog niet... het is wel zo, moet ik zeggen, in de Alpenlanden de komende weken geeft door ietsjes meer waterval en boom op boom de 2000 meter geeft alweer wat sneeuw vallen.
1: Ja.
0: Dus de kletsjes die kriegen weer een mooie neuzen met wat sneeuw erop. Ja, dus het is afwachten. Maar voorlopig moet je niet denken dat de Krim alweer weer
1: op het water komt. Extreem leer, hè?
0: Toen ik nog op de lagere school zat, toen we nog in Dervent woonden dan, ben ik al wat vaker door naar de IJssel naar beneden gegaan. En dan heb ik die pieperkopjes dus ook. Misschien heb ik mijn moeder al eens over gehad. Toen kon je ook over die steen lopen, die trappen nog onder de linden en zo kon je nog heen. Dus ja, ze vaart nog, hè, de boten. Dus, je kunt er nog niet erin lopen.
1: Dan
0: ga je wel kopje onder.
1: En
0: hoe met veer? Sommige veer bent er alweer in, maar ik weet niet exact welke er al uit bent, maar zeg maar Ols en Wier, die bent er wel gewoon in. En ik weet niet van dieren naar, naar dieren naar de andere kant, of die eruit is, dat weet ik niet. Maar geleidelijk aan is er wel weer 20 centimeter bier komen, hè,
1: goede berichten toch wel, ja.
0: Ja, voor iedereen wat, zou ik zeggen. Dus,
1: op die hitte, dus heeft ook niemand eigenlijk zo op te wachten. Hè? Dus dat moet toch wel aangenaam weer voor iedereen.
0: Ja, en die bedenkt ook al, de nachten worden ook alweer wat langer. Hè?
1: Ook al, ik kan je goed merken zo.
0: Gisteren was het ook kwart voor negen, maar het is ook alweer donker.
1: Kun je heel goed merken, ja.
0: Als mij aanstaan, dan moet ik de koplamp, die heb ik altijd aan de verlichting. Maar als het werkt, dan is het dan weer donker.
1: Goed zo, Mark. Hartstikke bedankt. En graag tot de volgende keer.
0: Doe je zeker.
1: Fijn weekend. Oké. Dit was onze weerman Marco Venner hier op de Boerenmarkt en Koeienkeuren. Aan de Jordensweg hier in Twello, waar nog vanmiddag 4 uur, 5 uur geopend is. En waar je nog terecht kunt. Bin 30 krom en de Koeienkeuren is bezig. En Wiel bent hier met de radio nog eigenlijk tot 1 uur bezig hier. Dus wat dat betreft kunnen we hier goed van maken. Ik zie al heel veel mensen lopen hier. En die snuffelen langs al die krom. Alle leuke dingen te kopen is. En in 2 uur hebben we nog van altijd, maar doe straks over. Eerst even een plaatje. En dat is van de groep Kennen. Het gaat over het boerenleven.
3: Wil jij je carrièrekansen vergroten als vrijwilliger? Meld je aan en word mediamaker bij de leukste streekomroep van de Veluwe. We zijn op zoek naar presentatoren, redacteuren, fotografen, cameramensen en technici. Stuur een berichtje naar ikwilook@forceveluwezoon.nl en kom ons team versterken bij Force Veluwe Zoon.
4: Hey, boer!

0: dat was de groep kennen met de boer hier daarover. Ja, ik ben aan het einde kom nu van de eerste uur. En ja, straks dan komt er een filmpje, want eens even kijken. Hattie Vosman komt aan het woord. Annie en Marie, die zit hier al. Die wordt zijn harmonica spelen. En ja, en Hattie degene met verschillende mensen aan de proort. En ja, een gesprek met Schouting en over de melktap en over de zorgboerderie en van alles nog meer. Misschien nog wel een keurmeester, wie weet wat allemaal. En Leo Helman, bedankt, schuwen met de knoppen. Was prima. Van elkaar. Allemaal veel plezier nog vandaag. Kom allemaal hier naar de Boerendag hier met 30 kromen in de wind van alles. En de koeienkeuring is van alles te zien. Dus kom hierin. Het is nog de 5 uur is hier nog van alles te doen. Veel plezier nog. En we gaan nog 11 uur en Hattie komt zo aan het woord.
1: Net even te druk.
2: Nog even die deadline halen.
1: Heb je een programma gemist van voor Zenuwenzoom?
2: Geen paniek.
1: Alle

aan. Zo echt mij nu een vernemstige boer. Koekiesien of kuiman, hij had er verstand van. Mijn schrouw was in kamp, dus was boeren een toer.

nederig of zee was, bleef knooien en broek en krap bleef de kas. Hoie, hoie, hoie, hoie, kom dan kies, kies. Jacobus zei Drika, wie moet met verlies? Bekrompen, brakhaftig was Bul voor ze woon. De timmerman en ook de dekker is duur. Met Furus was knussies en

hoje, hoje, hoje, hoje. Kom dan, kies, kies. Jacobus Cedrica, wie boert met verlies? Jacobus de Klein, onze schrandere landman. Dat was niet voor niks, een vernemstige vent. Cedrica, mij dunk.

Zelfs Prussen, Fransozen leek door in de tenten. Of schoot een geloop is en het werk wel een hoop is, ja, komen zijn inkomsten.

0: mooi liedje. De vernemstige boer van Frans Nieuwmus. En Ini zit hier niet voor niks. Vandaag gezellig bij ons, deze 3 uur. Dus Ini, je hebt nog weer wat moois. Vertel.
1: Ja, maar Theo die zit me door een beetje te... Theo Doorn die zit er nog. Ja. Dus, Joop een beetje uithuren, hè? Nee. Ik heb nog een gedichtje, Vermeling. Maar dat gaat natuurlijk over de boer. Zoals ze vullen vandaag. In gedachten tuur hij over de groene wijn. De herinnering hoe het vroeger was. Een glimlach verraadt het geluk van vroeger 10. Altijd het beste boertje van de klas. Eenweer met de dieren was doodnormaal. Gelukkig ploeten van vroeger tot later. Die praten allemaal dezelfde taal. Als de ondergaande zonne hoe in de armen slut. Maar het boerenleven is veranderd. Ingegeven door een model. Cijfers bindt compleet absurd. Van trotse werker naar een criminele rebel. Ie vecht voor wat je hebt en voor wat je hoopt te halen. Dat de eindelijk duidelijkheid geeft, zodat hij mag blijven verbouwen. Hulde, die sterke trotse boer. Verdedig hoe eerlijk met hand en tand. Draai de stropdassen maar een loer in het politiek verziekte land.
0: Kijk, dat is best wel heel erg... Zoals niet op het dialect zeggen, maar al hard op dit moment.
1: Ja,
0: dus,
1: heel hard. Ja,
0: dus daar kunnen we nog iets pietje aan bijdragen op dit moment vandaag. We gaan verder met muziek van Boy Voitog, Mansloo met Zwil in de Hand.
2: Het hart van de Stedendriehoek. Van de Stedendriehoek. Heeft een nieuw geluid.
3: Voor Stedenzalm.
2: Voor Stedenzalm.

0: Ja, dit was Boy Voitog met Mansleur met zwil in de hand. Ja, Monika staat hier naast me, Marloes staat hier naast me. De familie Spiekenbos die staat hier ook even te kieken gezellig. Die gaat nog even ons raadspelletje invullen. En we gaan praten met Jan Toon. Want Jan Toon die is, ja, zal ik het goed zeggen, voorzitter van de scouting. En de scouting heeft vast een hele mooie naam. Ik wil Vundelaar zeggen, maar dat is niet zo,
1: nee,
0: dacht ik.
1: Nee, dat is de Gelder Groep.
0: En de Gelder Groep.
1: Ja, in Twello hebben we twee verenigingen. Ja? De Gelder Groep en de Vundelaar. En de Gelder Groep staat hier op de Boerderijmarkt. En ja, we draaien nu al een paar jaar mee. En we, ja, met alle patat en broodjes, et cetera.

0: bestaat op dit moment uit zo'n 160 leden.
1: Zo,
0: dat is best veel.
1: Ja.
0: Er zitten ook heel veel volwassen leden bij.
1: Ja, dat snap ik.
0: Uiteindelijk, we zijn een jongerenvereniging, een jeugdvereniging. Maar zonder een ontzettend grote groep volwassenen trek je dat niet.
1: Ter begeleiding heb je dat altijd nodig.
0: Ter begeleiding heb je dat nodig, maar ook voor onderhoud van het gebouw, voor het terrein, voor alle andere activiteiten.
1: Ja, en het scouting is ook buitenleven, in mijn beleving. Ik ken de scouting als niet anders, laat maar zo zeggen. Dus ja, dan past het ook heel mooi hier in totaal.
0: Absoluut, absoluut. En wat je ook ziet is, naast dat we de aardappelen die vorige week van het land gekomen zijn.
1: Die komt hier ook uit de buurt, heb ik me laten. Ja, maar volgens mij van Pardies uit de Voorst, of niet?
0: Klopt. Ja. En Pardies die haalt ze bijna speciaal voor ons uit de grond.
1: En gewoon de werken van de Veurt nu de grond halen.
0: Ja. Ja. En die komt hier, maken we ze schoon, snijden ze, pekelen we ze, voorbakken ze na. En er zit eigenlijk 2 uur doorlooptijd voordat een aardappel patat wordt.
1: Maar nu wil ik vragen, hè? Voor 2 jaar terug of 3 jaar terug was hier nog 200 man. Ik durfde nu al een nulletje achter te zetten. Nou, 2 tot 3 duizend man, hè?
0: Als je...
1: wie begint eergisteren al met de aardappels te maken dan?
0: Nou, we zijn gisteravond zijn we al begonnen om een aantal de eerste lading in de pekel te zetten en voor te bakken. Zodat we in de ochtend al patat hebben. Want we zitten hier ook bij de koeienkeuring.
1: Ja.
0: En heel veel...
1: gewoon hier.
0: Ja, die zijn 's ochtends al om 5 uur opgestaan.
1: Ja.
0: En dan wil je om uur of 11 wil je wel een patatje hebben.
1: Een bakje patat hebben. En een bakje patat is gewoon een lekkere verse patat hier. Van Pardies dan in dit geval.
0: Correct. En dan naast de patat zorgen ook dat de kinderen lekker gesminkt kunnen worden. Zijn we
1: dat is ook voor jullie natuurlijk.
0: Ja, dat is ook voor ons.
1: Inderdaad.
0: En er zijn een paar collega's die zijn ontzettend goed in het sminken. Maar ook het broodje bakken. Dat is voor kinderen altijd een hit.
1: Ja, maar dat is ook leuk. En met elkaar.
0: Ja.
1: Heb ze ook nog een paar, want dat heb ik niet zo ver gekeken nog. Maar broodjes bakken. Maar hebben jullie ook nog wat dingen dat ze ook echt oefeningen moeten doen of zo?
0: Nee.
1: Wil ze die nog, laat maar zo zijn, heel raar gezegd. Zoeken jullie dan nog nieuwe leden die voor de vereniging...
0: Leden zijn altijd welkom.
1: Snap ik.
0: Zijn altijd welkom.
1: Maar
0: en
1: op zo'n dag kun je mensen wel enthousiast maken natuurlijk.
0: Absoluut. Dat is ook een van de nevendoelstellingen.
1: Ja, snap ik.
0: Om in ieder geval ons zichtbaar te maken en het scoutingspel ook zichtbaar te maken. En het mooie van scouting, dat is een van de weinige, zo niet de enige jeugdverenigingen waar competitie niet de norm is.
1: Nee,
0: maar samenwerking en ontwikkeling.
1: Nou, dat kunt wel mooi met uw werk overeen volgen.
0: Ja, daar
1: houden we het even net over. Wat doe je voor werk in het dagelijks leven?
0: In het dagelijks leven ben ik directeur-bestuurder van een welzijnsorganisatie, een sociaal werkorganisatie in Hardenberg, de Stuw. En daar ben ik professioneel bezig met het organiseren van de samenleving, versterken van de samenleving. Ja, en hier zijn we vrijwillig daarmee bezig. En juist scouting is eigenlijk een van de basisstructuren, net als heel veel andere verenigingen.
1: En wij bieden, hoe werkt dan professioneel doet, dat hij vroeger bij de scouting al was in het rugzakje mee kregen.
0: Absoluut.
1: Op die
0: manier
1: ook niet te dragen.
0: Absoluut.
1: Dan, in dit geval.
0: Ja.
1: En dan kun je het een met het andere ook wel samenvoegen.
0: Kunt mooi verbinden. En, en op het moment dat ik leiding mag geven aan een organisatie met 400-500 vrijwilligers, ja, dan vind ik het ook niet meer als normaal dat je zelf ook vrijwilligerswerk doet.
1: Nou, daarom. Oh, dat is ook alleen maar vrijwilligers dan?
0: De hele scouting draait 100% op vrijwilligers. Wij hebben geen betaalde krachten. We hebben alles wat gebeurt, wordt allemaal door vrijwilligers georganiseerd.
1: Ja, en nu zeg je dat inderdaad bij vrijwilligers, maar we hadden het net over de tent, maar dat bent wel kostbare dingetjes dan.
0: Dat zijn kostbare dingen. En dat
1: hoe
0: is ook,
1: doen jullie dat als vereniging?
0: Door mede in dit soort activiteiten. Want wij willen onze contributie zo laag mogelijk houden.
1: Ja, snap ik.
0: Zodat ook iedereen dat kan betalen. En, maar dat betekent ook dat we juist dit soort activiteiten moeten ondernemen om een stukje extra geld binnen te krijgen, zodat we ook deze materialen kunnen aanschaffen.
1: Kunnen
0: betalen
1: en inderdaad,
0: zo'n tent is niet goedkoop.
1: Nee, daarom. Ik weet uit ervaring wat dat kost. Ja, dus dat is, het is niet niks.
0: Klopt. Maar.
1: Hoeveel mensen zijn aan het bakken op dit moment dan?
0: Op dit moment zijn we met een mannetje of 30 zijn we aanwezig.
1: Ja.
0: En dat betekent niet dat we allemaal aan het bakken zijn. Want er zijn ook een aantal aan het sminken, met de broodjes bezig, et cetera. Ja. Maar uiteindelijk zie je wel dat...
1: Hoeveel mensen nou hier totaal lopen, zo'n beetje?
0: We hebben nu vanuit de Geldergroep lopen hier een kleine 30 mensen lopen rond. En dat begint eigenlijk vanaf de oudere jeugd
1: tot
0: en met de volwassenen die in de stam zitten.
1: Ik denk dat Subliem nog weer dat scouting samen met de anderen het spul organiseert.
0: Absoluut.
1: Jan, dankjewel voor uw gesprek. Ik zou zeggen, bak nog een paar patatjes. Dan kunnen mensen die nu lusten in zin hebben aan een heerlijke patat nog even bij jullie langskomen en met kiepen.
0: We hebben meer dan 300 kilo aardappels liggen, dus dat gaat goed komen.
1: Dat gaat goed komen. Dankjewel, Jan. En wie nog wat verder met een volgend stukje muziek. Normaal. Oh, nou, dat is wel een heel toepasselijk iets. Wat de boer niet kent, dat verretten niet.
2: Het hart van de Stedendriehoek. Van de Stedendriehoek. Heeft een nieuw geluid.
3: Voorst Veluwezoom.
2: Voorst Veluwezoom.

0: volgens mij is dit het einde van het liedje. Nee, bijna het einde van het liedje. Natuurlijk. En dit was normaal wat de boer niet kent te fretten. Nee. Nou, ik vond het een heel toepasselijk liedje wat dat betreft. Ja, en we zitten hier natuurlijk ook op de Boerenmarkt. Het is de Boerenmarkt samen met de Fokveerdag. En op de Boerenmarkt staat heel veel marktkraamhouders. Ik had het er net al over. Als het goed is, doet het. Nee, hoeft niks aan te raken. Hij doet het niet. Oh, wacht even. We moeten hem. Sorry, dames en heren. Dit is live. Als het goed is, hou hem nog, hè. Het groene knuppel. Ja, hij doet. ik heb hier een van de marktkraamhouders. Nu zit ik te denken, ik denk dat soms ze nog wel even allemaal nu.
1: Ja, dat is wel eerlijk.
0: Dat is net zo leuk en eerlijk. En met wie zit ik hier? Christel van der Kamp.
1: Ja,
0: en wie kent Christel van der Kamp niet? Die maakt bood reclame altijd. Maar ik zeg altijd, wie zo vaar, wie zo moe. Waar kom je aan en waar ben je getogen?
1: Nou, ik kom uit de Vecht, eigenlijk uit Beemte Broekland.
0: Kiek.
1: Gemeente Apeldoorn, net op het randje. En ik heet Bonenkamp, met mijn meisjesnaam.
0: Ja.
1: En ik ben in 1997 in Wilp Achterhoek komen wonen bij Johan.
0: Alweer.
1: Op de boerderij.
0: Alweer.
1: En mijn vrouw was ook boer.
0: Ja.
1: En mijn moe was verpleegkundige, totdat ze trouwde. Want dan bleef hij thuis.
0: Ja, dan bleef hij thuis in die tijd. Ja. Dat klopt toch wel. Nou, wat leuk, Christel. Dus je bent in 97 bij deze kant op gekomen naar de boer.
1: Ja, ik heb nog een paar jaar in Deventer gewoond. Ik heb het stadsleven ook nog een beetje meegemaakt. Dus dat, en uiteindelijk, ik wou helemaal niet verliefd worden op een boer, maar het is toch gebeurd.
0: Ik zat net te denken even in mijn hoofd, zo van, goh, wat deed je ook alweer voordat je het boerenleven meeging?
1: Ja, ik ben verpleegkundige.
0: Ja, dat zit in mijn hoofd. Dus ja, dus toen hij toch de keuze maakte om richting de boer te gaan. En in dit geval natuurlijk manlief.
1: Ja, nou ja, en eigenlijk was dat dus niet mijn bedoeling.
0: Nee.
1: Dat had ik nooit in de kop. Want ik wist dat mijn vader was ook altijd druk. En,
0: altijd wat te doen.
1: Altijd wat te doen. En toen dacht ik van nou, dat gaat mij niet gebeuren. Maar ja, dan kom je een leuke boer tegen. En dan, verander je.
0: Ja.
1: Als een blad aan de boom heeft.
0: En volgens mij waren vorig jaar nog een x-aantal jaren trouwd.
1: Ja, ik ben in hetzelfde jaar getrouwd als jij.
0: Ja, de rumme. Dus we waren 25 jaar getrouwd.
1: Ja, we waren 25 jaar getrouwd.
0: Maar nu, toen ben je dus bij Johan bij de boeren kom.
1: Ja.
0: Dan gooi je het boerenlem in. Dan begin je nog niet direct met waar je het noem hebt neergezet, laat maar zo zeggen. Eerst zijn misschien wel eventjes hulp mocht de boerderij.
1: Nee, ik heb inderdaad tot 20 jaar geleden gewoon gewerkt in de zorg.
0: Ja.
1: Maar toen het gezin groeide en toen ik zwanger was van Ruud, dat is onze derde, dat is onze oudste zoon. Toen was het eigenlijk niet meer te combineren met de nachtdiensten en de weekenddiensten.
0: En de kinderen.
1: Het onregelmatige met name, omdat je oppas regelen ging niet helemaal vanzelf. Nou, en toen heb ik er gewoon besloten, nou, ik ga een tijdje stoppen.
0: Ja.
1: En dan zien we wel weer. En uiteindelijk ben ik nooit meer aan het werk gegaan.
0: Nee, maar je bent nooit meer aan het werk gewoon. Als ik zie waar je nog thuis hebt, denk ik dat je op zich werk
1: genoeg hebt. Ja, ik ben druk ooit.
0: Dat bedoel ik dan. Hij behoorlijk. Want wanneer ben je begonnen met de melktap?
1: Dat is nu 7,5 jaar geleden. Zijn we officieel open gegaan.
0: Maar nog gewoon. Ik heb al gevoel dat ze 10 jaar geleden is. Maar dat is dus
1: niet
0: zo.
1: Nee, 7,5 jaar geleden.
0: Okay.
1: Maar de voorbereiding, het ideeën erop doen en daar mee bezig zijn, dat is al een heel aantal jaar daarvoor al begonnen. Maar ja, dat was hier in de regio nog niet, hè, een melktap. Ik was de eerste dan.
0: In de eerste, zeker.
1: In de gemeente Voorst was ik toen de eerste. En daarna zijn er nog in de regio nog een aantal bijgekomen.
0: Ja.
1: En dat is op zich heel mooi, want dan hebben we met z'n allen een netwerk waar de mensen toch makkelijk bij de boer melk kunnen halen.
0: Ja. Oh, nou, en dat was het begin, want je bent ook wel uderbreid met het een en ander op de melktap, volgens mij.
1: Ja, dat klopt. Ik heb niet alleen
0: ijs,
1: melk.
0: Bijvoorbeeld.
1: Ja, we hebben onze softijsmachine, dat is heel leuk. Daar kun je een softijsje tappen, kun je zelf doen. En daar zit ook melk in van onze koeien.
0: Ja, de rum. En die ook kaas van jullie eigen koeien?
1: Ja, we laten kaas maken. Dat laat ik doen hoor. Ik heb daar geen zuivelruimte voor.
0: Dat snap ik.
1: Ik besteed dat uit. En dat is gewoon een heel lekkere kaas van de boerderij. Het is rauwmelkse kaas. En dat is wel de enige, wij zijn de enige rauwmelkse kaasmaker in de gemeente Voorst.
0: Ja, maar dat is dan wel heel mooi en bijzonder, vind ik dan daar in dat geval. En zo kun je eigen winkel doen. Boerderijwinkel, maar je hebt ook spullen van andere mensen bij jullie.
1: Ja.
0: Je bent ook eigenlijk een beetje
1: ook ons eigen vlees en melk dan. Dus en de rest vul ik aan eigenlijk met allemaal streekproducten.
0: Ja.
1: En de aardappels komen van Paradijs in Voorst.
0: Ja, voor de patatfabriek wordt
1: die staat hier
0: in New York.
1: Dus het is eigenlijk een klein wereldje, Hattie.
0: Ja, leuk is dat, hè?
1: Ja.
0: Maar dat is mooi. En dat is ook het. Jullie zijn aangesloten bij een organisatie, zei je van de werk al.
1: Ja, wij zitten bij IJsselvallei Boert en Eet Bewust. En dat bestaat nu volgens mij een jaar of 8.
0: Ja.
1: En dat zijn allemaal boeren die wel iets willen met de consument of met de medemens. Ja. En die willen graag laten zien wat ze doen en waarom ze dingen doen.
0: En ook openstaan voor om dat te doen, laat maar zo
1: zeggen. Ja, dus wat we bijvoorbeeld het eerste jaar dat we meededen, toen was er een Bullbike Bite. Dat is een fietstocht langs allemaal boerderijen. Ja. En op elke boerderij kreeg je dan iets lekkers. Nou, de stad was bijvoorbeeld bij ons, weet je wel. Ja. En zo, nou ja, zo probeer ik echt wel...
0: Ik probeer het zo bekend te geven aan het boerenbestaan. En dat het niet altijd maar makkelijk is. Zeker laatste
1: De mensen zijn ook geïnteresseerd, hè? Ja, en dat is leuk als je ook vragen kunt beantwoorden. Ja. Niet dat ik overal een antwoord heb.
0: Nee.
1: Maar wel van, als we mensen vragen over stikstof en over het aantal dieren... dan kan ik daar wel een antwoord op geven. En als je dat... Als ze het alleen maar uit de media horen, is het toch anders. Ja.
0: En je kunt de jeugd op deze manier ook een bepaald trapje meegeven, laten we zo zeggen.
1: Nou, dat klopt. Dat ik geef heel veel boerderijlessen.
0: Ja. Ja. Ja, er zijn boerderijlessen. Dus wat is een de koe? En ik weet ooit in het verleden, ooit in het verre verleden, vroeg iemand aan mij, heeft een koe vier uiers? Toen denk ik, nou, dat door is wat u te leggen, laat maar zo zeggen. Ja. Maar dat soort dingen. Maar leuk. En jullie staan hier ook op de boerenmarkt.
1: Ja,
0: dat
1: klopt. Voor de vierde keer.
0: Voor de vierde keer, al vanaf het begin. Moment. Nou, wat super.
1: Ja, het is ook IJsvallei Boerderij Bewust waar we lid van zijn, die het organiseert. Dus het is logisch ook daar wil je bij zijn.
0: Ja, daar wil je bij zijn, inderdaad. En het is ook gezellig. Nou, volgens mij, die 2000 man tikt ze weer al, volgens mij. Dus,
1: nou, makkelijk, denk ik.
0: Ik weet het wel zeker, denk ik, in dit geval.
1: Het is echt druk.
0: Nou, heerlijk toch, of niet? En een veel bekenden nog.
1: Ja, heel veel bekenden. Dus die komen helemaal niet rond.
0: Nee.
1: Ik kan ook nog wat verkopen, weet je wel. Niet alleen maar kletsen.
0: Nou, dan oppas dat je naar de ene, naar de andere kant te gaat, dan is dat zo gewoon zo.
1: Ja, ik ga achterlangs terug,
0: want... Ja, dat is goed. Dat scheelt weer met z'n broden. Wil je nog wat kwiet? Of zeg je van, nou, ik ga weer gezellig naar mijn plekken toe.
1: En, ik wens jullie allemaal nog een hele fijne dag. En kom ik heb een leuke winactie bij de stand. Dus dat is wel leuk.
0: Dus, nou, ik kom met lang.
1: Ik ga even reclame maken.
0: Ik heb er zin hoe de naam van de koe, van de kalfie was.
1: Ja, ik heb een kalfje meegenomen. Die hebben Johan en ik vorig jaar gekregen.
0: Van de buurtje.
1: Ja, van de buurt. En ze heeft een naam. En als je een goede naam raadt, krijg je een leuke, kun je een cadeaubon van 50 euro van de melkkap winnen.
0: Nou, ik vond
1: het
0: heel veel. Nou.
1: Dus denk maar eens even na over hoe de boerderij heet en dat soort dingen.
0: En loop langs bij Christel.
1: Ja.
0: Hey, dankjewel. Oké.
1: Joe.
0: We nog wat verder, dames. Wonen jullie eerst... ik hoorde net dat Christel ook altijd mooie filmpjes had. We gaan er met meetummen en jullie gaan eerst muziek maken, volgens mij. Want we hebben hier staan Marie, natuurlijk. En wie heb hier staan? Annie. En Annie en Marie gaat voor... Ja, dit is zeldzaam. Is gewoon mooi een stukje muziek maken. En als het goed is, is Joop hier ook nog ergens. Joop helpt even met de gaten dat de muziek helemaal goed gaat. Hou je het even met de gaten. Je bent de regisseur vandaag. Hè? De muziek, hou je dat even met de gaten. Hebben we nog een bepaalde naam wat jullie nu gaan maken?
2: Je bedoelt de naam van de liedjes?
0: Ja.
2: We beginnen zo meteen met Bergwakerbunden.
0: Bergwakerbunden.
2: Liedje van Heino. En daarna doen we een liedje van... Zonder
0: oog.
2: Zonder oog. Met die mooie tekst van Herman
0: Lippen. Ik bedoel maar, we gaan hier rustig een mooi luisteren naar Annie en Marie.
2: Ja, dat is het.

0: Abedich, hè?
1: Nou, kom op.
0: Nou, het volgende nummer is Abedich, oftewel Zonder Oef van Herman Lippinghoff. Wie kan zingen, mag meezingen.

Ja, wie doet er nog eerder op bezoek? En die heet de Steirische Lentner.

0: Ik vind het een uniek optreden vandaag. Nee, dat weet ik. Marie, en ja, helaas komt hier ook een... De politie komt hier langs. Nog een politie komt hier langs. Kan allemaal gebeuren. Je bent live hier op de radio. Annie, wat leuk dat jullie weer gezellig nu samen met Marie weer even langskomt.
1: Speciale gelegenheden, hè? Dus jullie zijn een speciale gelegenheid.
0: Ja, dat vinden we natuurlijk ook hartstikke gaaf. Want hoe lang speelt Julia?
1: We hebben 25 jaar samen muziek gemaakt. En in 2020 weer eens gezondheidsproblemen gestopt. Dus we zijn nu 5 jaar gestopt. Het is 6e jaar dat we gestopt zijn.
0: Het 6e jaar dat ik gestopt ben. En dan vind ik het toch wel heel uniek dat we hier vandaag weer van jullie gewoon mogen hun. Ik vind het helemaal fantastisch.
2: Wie draagt de radio een warm hart toe?
0: Ah, maar dat weten we. Dat is sowieso... ik zie hier, er wordt al geklapt hier. We hebben hier heel gezellig ook bezoekers zitten. Dames van 29. 29 eentje, hoorde ik net al. En een andere dame die is jonger is. Ja, ik durf, mag nooit vragen naar leeftien. Hè, maar hoe jong bent jullie eigenlijk?
1: Marie, zou ik het zeggen? 154 samen. En dan maar deel om de twee en dan ben je precies het goede getal.
0: Kijk, ik bedoel maar eventjes, dat is dan toch ook wel heel leuk. Ik zie hier iemand die klapt, die vindt het ook heel erg leuk volgens mij. Nee, je hoeft niks te zeggen, hoor. Ik kom gewoon even bij deze meneer dan. Dat komt ook goed. Vind je het mooi om even naar te lusten zo met deze muziek?
3: Ik ken het al jaren.
4: Je kent ze al, joh.
3: Ja, ja, die zitten bij ons ook in het Santikoor hier in Twello.
0: Oh, bij de Trossen Las. Ja. Hey, kijk dan, wat leuk. Dus je komt gewoon hem gezellig kijken. Ja. Nou, de medemensen die bij jullie altijd ben dood. Ja. Nou, wat leuk. Ja, op de boerenmarkt. Ja. Helemaal gezellig. Okay. Nou, ik vind het heel fijn dat jullie hier... volgens mij gaan jullie nog wat doen, of niet? Straks nog even met volgende uur, volgens mij, of niet? Nou, helemaal mooi. Dan gaan we even kijken hoe de volgende persoon al hebt. Even kijken, hoe laat Bill? Oh nee, we hebben ook nog een muziekje, of niet, Leo?
5: Ja, als het goed is, hebben we nog een muziekje klaarstaan.
0: En dat is?
5: Ja, zeg het maar.
0: Ik maak me niet uit. Ik ga nu even met hem kijken wat het volgende muziekje is.
5: Ja. De Diamond Star heb ik klaarstaan. En normaal.
0: Nou, normaal hij ook. En de Diamond. Doe maar. Normaal, met de Klompenman. Die is wel heel toepasselijk vandaag.

geht het hennig, mangs ook geet ervan. Bereid je denk ik voor te houden, mooi op toezobaan. En in toestor heb me mee, het badje voor me kloor.

0: stoppen, jongen.
1: Ja, dat mij wel.
0: Zo, doe je mond open.
1: Ah, geen leeuwentronen.
0: Jawel, stoere jongens hebben stoere drankjes. Doe je mond open. Zo, welke hoesten waren ook alweer gebleven?
1: Sup.
2: Ja, een heel mooi liedje weer. En ja, de familie Kerst die zit hier ook ondertussen, die steekt bij de radio. Helemaal gezellig, want de kok allemaal bekend tegenkomt natuurlijk. Maar Ini, we hebben nog weer een, ja, die van moet nog, je moet even met groene knopje aanzetten, aan de zijkanten. Aan de Bama. Ja. En als het goed is, doet het nog.
3: Ik hoop het.
2: Ja, hij doet het. Ini, heb je nog weer een mooi verhaaltje voor
3: ja.
2: ons?
3: Ja, ja, er ligt nog wat firm uit de bundel van Martin Kobussen. En daar staat boven inwoning. Vroeger hielpen de buren op platteland elkaar overal mee. Vooral bij het boerenvolk was dat ook wel nodig. Want een hoop dingen konden ze niet alleen. Nu bent er machines, maar vroeger moest alles met de hand. Het was met heun, als er een koe moest kalven, maar ook bij het dussen of bij een andere klus. De mensen wilden elkaar toen beter verstaan en helpen. Dat is burenplicht, zeiden ze altijd. De hele buurt kwam bij het dussen in touw om mee te helpen. Dat moest ook wel, want een paar manslui stonden op de mythe of op de heuberg. Of in de hilde van de boerderijen. Op de mellen een paar man en daarachter ook een paar keels voor de afvoer van het stro. Vroeger ging dat nog los, maar later werd er de bon met een touwtje en dan kwam de bossen eruit. Dat was al een stuk makkelijker. Ook de zakken met roggen, haver of gersten moesten in de gaten worden gehouden en afgevoerd worden. Een pensen met werk allemaal. En stoven dat deed heel mirakels. De keels die zagen er soms uit als wilde varkens. De lui op de mieten en desmachine hadden ook wel een bultschik met mekaar. Een smiddags goed eten, vaker was er stampot met flink wat spek te bij. Want de keels moesten hard werken en de boerin vond dat de keels ook goed moesten eten en niet van de schrolligerij. Na de tijd een borreltje, dat smaken ook prima. Op de berg worden lui de garven naar beneden moesten gooien richting de dustkasten, spullen zich heel wat af. In de stro zaten vaak muizen, die in de berg een warm plekje hadden en hier ook jong bij de vleet kregen. Zo kon het wel eens gebeuren dat de muizen in het rond vlogen en overal inkropen. Het gebeuren met die gekkigheid bij de manslu dat de ene in de gulpen terecht kwam, zonder dat hij het merken. De keels hadden toen knopen aan de machiste boksen en ja, die zaten vaker niet allemaal dichter. De muus vond er bij buurman Arie een mooi warm plekje en bleef er mooi zitten. Buurman Arie hielp geit ook op de mythe en ging om 12 uur naar huis om te eten. Toen ze zaten te eten, hun Mina in een zwart. Ze keek naar de boksen van Arie. En wat ze toen zag, kwam door een muus wisselijk met zijn kappie uit de gulpen kijken. De vrouwen wees naar de gulpen en zei, mooi nu toch eens zien, je hebt inwoning. De muus trok zich er niks van aan en van de drukte aan en kroop rustig de gulpen uit langs de bokspiepen de kamer in. Arie liet de muus gewoon zien gaan gaan. Hij vond het nog wel mooi. Die vrouw moest zo al de bestend lachen dat ze niet meer kon eten. Het schijnt dat het zo mooi kon.

0: gebeurt ook niet alle dagen dat je muis rustig uit de gulpen ziet krom. Maar goed dat er later de ritsen binnenkomen, doorgaan de muizen minder kans bij.
1: Innie, weer een heel waar woord. Wat dat betreft was het wel iets langer stukje, maar dat heeft ook al wat. En waar komt het uit?
0: Uit de bundel van Martin Kovers
1: zelf. Nee, dat dacht ik al.
0: Dus ik denk, ach, een muus kan ook wel in duskasten. Ja. Dat hoort ook bij het boerenleven.
1: Nou, maar dat is wel zo. En zo vraag het. Nou, het is tegenwoordig nog wel zo, denk ik. Maar ja. Er is een beetje opmars zo her en der van de ratten en de mozen. Maar dat wil ik niet helemaal
0: Nee, dat bedoel ik.
1: Nee, ik ben heel snel accessief, ben ik fort, laat maar zo zeggen.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Dat hebben we niet meer.
0: Ja.
1: Leo. We gaan heel even kijken. Ja. Ik sloot muziek heel even maar af, wat je het niet erg vindt.
2: Nee, ik vind het niet erg hoor.
1: Nee, goed, dat is fijn. We gaan nu verder met, in dit geval, en dan moet ik de voorname Jan Wilting volgens mij, of niet? Jan, die mag hem bij de mond om. Kort samen
3: met me.
1: Beetje koffiepraat, zei je weer. Ja. Jan, waar kom je vandaan?
3: Ik kom uit Niebroek, geboren en getogen in Niebroek.
1: Ook dat nog. Kijk, dus de familie Wilting komt eigenlijk uit Niebroek, denk ik wel.
3: Oh, van heel vroeg, Ruud, geloof ik dat ze uit Gossel komt.
1: Oké, okay, aan de kant van Niesel.
3: Gossel, dat is de bakermat. Want nou, onze familiegeschiedenis nog hoort, dan is het zo dat in 1700 is er een familie die komt wonen op het Wilting. Een boerderie in Wilting.
1: Ja, en daar werden ze vroeger nog genoemd.
3: De kinderen die wel geboren werden, die werden in Wilting genoemd. En de kinderen die eerder geboren waren, hadden een andere achternaam.
1: Oh, kijk, maar toch heeft dat wat. Je hebt het ooit ergens, vind ik, wel goed gedaan wat dat betreft. Ah, ja, Jan, je bent hier ook met koeien.
3: Ja, klopt.
1: En
3: ja.
1: Ben je alleen grootvee, maar ook met kleinvee, of niet?
3: Ja, we hebben ook twee kalfjes bij ons voor de kleinkinderen. Die vinden het ook mooi om mee te doen. En
1: die lopen ook beiden in de ring?
3: Ja, Milo, de jongste, die heeft al in de ringen lopen. En Björn, die loopt er nu, denk ik.
1: En hoe jong bent de kleinkinderen?
3: 8 en 11.
1: Oh, kijk dan, toch wat leuk.
3: Maar die woont hier niet, die woont in Lexmond.
1: Lexmond, dat is een heel eentje de andere kant op.
3: Ja, mijn dochter die woont in Lexmond, maar die heeft ook een boerderijje door. En die doet door plaatselijk ook vaak mee aan de jongvee opvokken en zo'n soort dingen.
1: Wat leuk, dus heb ze thuis ook boerderijen dan?
3: Heb thuis ook een boerderij, ja.
1: Door.
3: En die vindt het ook wel mooi om hier mee te doen, dus
1: vandoor. Nou, wat leuk, als je dan toch bij opa en oma dan ook met deze dag met kunt doen in dat geval. Met hoeveel koeien doe je met vandaag?
3: 5 koeien nou bij ons en 2 kalfjes staan.
1: Oh, oké. Okay. En ik heb niet goed gekeken, maar bij de zwartbond en roodbond?
3: Roodbond. Van oudsher is dit de roodbondstreek een beetje, hè? Ja. Dus we hebben... Nou, heel vroeger hadden mijn ouders, die hadden beide wel... rood en zwart, maar ik heb me wat meer gespecialiseerd in rood.
1: Rood,
3: ik vind dat,
1: rood.
3: Dat vond ik altijd mooi en vandoor.
1: En dan loop je hier dan inderdaad met die 5 koeien. Die foxen dan ook al een heel tjesje.
3: Ja,
1: dan,
3: die ben
1: ik
3: fokt, ja. En die oudste die is 6 jaar, die nu bij ons hebben. Ja. Nou, we hebben wel oudere koeien op stal hier in hem, maar die probeert dan de mooiste koeien mee te nemen. Die probeert daar ook nog iets mee bereikt hier, dat het ook een beetje waardeerd wordt.
1: Ja. Dus je neemt ze met, maar dat is best wel een werk wat je eraan moet doen. Want, kun je ons een heel klein beetje metnemen als je ermee moet beginnen, dan wel maar zo zeggen.
3: Ja.
1: Dat is niet een dag van tevoren, denk ik.
3: Nee, dat klopt. Want vroeger was het zo dat de koeien vast stonden, maar tegenwoordig lopen ze in de lichtboxenstal. Ze lopen los. En de kalfjes die komen bij ook nauwelijks meer aan touw, dus die kenden nauwelijks een touw om aan te geleiden.
1: Dus dat leiden moet je
3: eerst, daar moet je eerst aan mee beginnen, of een koe dat überhaupt aan verstand kunt krijgen, dat er aan touw mee wil lopen. En daar ben je eerst al een paar keer mee bezig. Eerlijk gezegd, doe de sjovel ervoor en dan knippen we 3 koeien met het touw aan vast en dan met een paar maanden erachter, dat ze goed weet dat ze niet weg kunt. En als je dat 2 keer doet, dan leert ze heel veel van.
1: Ja.
3: En dan dat ze eigenlijk gedwongen bent om door aan
1: te... Ja, dat ze eigenlijk even moet weten van, joh, ik moet die kant op.
3: Ja,
1: maar dan zou je er ook wel eens in een BM zitten die dat niet helemaal leuk vindt.
3: Nee, vorig jaar de ene had die zegt die gewoon niet meer neemt.
1: Nee,
3: dan
1: is het ook verstandig. Nee, dan zou je hier te veel reuring krijgen, laat maar zo zeggen.
3: Maar daar begin je dan mee.
1: Ja.
3: En dan moet je, het is tegenwoordig, de concurrentie is vrij groot, dus je moet er ook wel iets voor doen. Het is scheren en wassen. Dus je begint al een week van tevoren ben je daar al een beetje mee bezig. En er zijn nog wel keuringen en die mensen nog op hoger niveau die zelfs de koeien apart gaat plaatsen. Okay. En apart gaat voeren. Dat doe ik eerlijk gezegd niet zelf. Maar,
1: kan ook nog van invloed wijzen dan, begrijp ik dan. Als je ze apart voert, krijg je dan nog een mooiere vacht of ligt het dan?
3: Nee, het is meer voor de inhoud van de koe.
1: Oh, voor de inhoud.
3: Als je een koe wat hooi voert en zo, dan krijg je wat meer inhoud. En dat showt

0: is mooier.
1: Ah, okay, dat net
0: als,
1: even,
0: als zoals Van Man nu de wijze omhaalt, dan die mest is heel dun. Dus dan giet dat er heel vlug uit. En hij heeft vaak een dunne koe hiermee op een keuring staan. En dat wil je eigenlijk niet.
1: Nee, dus eigenlijk wil je iets meer vastigheid dan, zodat
0: iets,
1: de koe is meer shoot. Ja.
0: En nou ja, dan ben je eigenlijk bij de hele week van de veur al een beetje mee bezig. Koe geleiden, het schoonmaken en het helemaal scheren. De koe wordt helemaal geschoren. En de uien die wordt nog,
1: netjes maar.
0: Nog meer uitgeschoren met een nog fijner mesje.
1: Ja, ja. Dat je
0: nog iets meer uitspronkt.
1: Ja.
0: En er iets meer kleur op de uien komt. En ja, dat is ook zo'n ding. Dat is,
1: ik zag ook nog in de, er is een heel mooi boekje gemaakt voor vandaag. Wie allemaal met doet en met welke queen. Ik zag dat er ook diverse regels bent hoor. Dan zich mensen aan de hand moet worden. Nu zag ik ook iets over een uien staan. Heb ik dat goed gelezen?
0: Ja, dat klopt. Nou ja, goed. Als je een koe zo goed mogelijk wilt presenteren.
1: Ja?
0: Dan wil je wat melk in de uien zitten. Dat je zegt van die koe heeft een beetje mooie uien. Dat is helemaal net uitgemolken. Dan ligt het niet zo mooi.
1: Dan is het een beetje, ja, maar even aangezegd, een slap uit. Maar dat weet je dan eigenlijk niet, ja.
0: Maar dat kun je ook overdrijven.
1: Ja.
0: Er is te veel melk in laat zitten en dat is voor de welzijn van de koe natuurlijk niet goed.
1: Nee, dus je wordt een beetje...
0: Dus daar mag de jury op letten.
1: Ja.
0: Als een jury zegt van nou, ik vind echt dat hier te veel melk in zit, dan word je niet gekeurd. Nou, dan zal dat hier niet gebeuren.
1: Nee, maar
0: dat is
1: maar
0: wel een regel.
1: Ja.
0: Dat mag niet te extreem. Je moet wel een beetje ook aan dierwelzijn denken.
1: Dus, dat is sowieso altijd belangrijk, laten we zo zeggen.
0: Nee.
1: Maar ik heb nog een andere vraag. Je kop noemt met de 7, 5 koeien en 2 kalfjes hier. Je bent ook, ik van de Fokveedag, oud-voorzitter.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: En wanneer ben je daarmee begonnen, zo'n beetje?
0: Nou, ik weet niet exact, maar ik denk dat we al zeker 40 jaar met koeien om keuring komt.
1: Ach,
0: vanuit
1: de
0: Apeldoorn.
1: Van de familie Wilsink dan?
0: Ja, maar dat, nou, eerlijk gezegd heb ik wel, weet je, mijn vader was niet zo'n keuringsman, maar
1: nee.
0: Ik heb hem een beetje aangespoord. Ik vond dat mooi altijd.
1: Ja.
0: En nou, ik ben, ik ben een jaar of 10 voorzitter geweest, maar dat is nu alweer 10 jaar geleden, zeg maar, in die oude grootte. Dus 20 jaar geleden ben ik voorzitter geworden en het 20 jaar of 10 geleden. Maar Apeldoorn was, vroeger was het, veel meer melkveehouders. En die hadden ook wel interesse om met een koe te showen en een keer naar een keuring te gaan. Dan moet ik eerlijk zeggen dat wat minder wordt. Het is lastiger. Vroeger haalde je de koeien de wei en die was hem een beetje en was het goed.
1: Was goed, ja.
0: Tegenwoordig wordt er iets meer aandacht aan besteed, dus de concurrentie wordt groter.
1: Ja, dat zei je net al inderdaad. Concurrentie is dan wat
0: groter. En de melkveebedrijven die worden ook groter. Ze bent ook een heel aantal boeren die echt de tijd niet meer voor hebt of
1: nee,
0: het niet meer voor vriend maakt in elk geval.
1: Dat is natuurlijk de koeien zelf is natuurlijk, dat is het werk, maar het is ook een stukje hobby, denk ik.
0: Nee, het is puur hobby op het moment.
1: Ja,
0: vroeger was het ook nog wel zo dat er ook nog financieel wel iets gewin aan zat.
1: Ja.
0: Als je een beetje goede koeien had om een show en zo, dan kon je wat stierkalveren verkopen en zo. En dat is nog wel eens iets zo.
1: Maar dat is
0: wel veel minder geworden. Het is meer papierwerk worden koeien en stieren nog geselecteerd worden. Dus dat is niet zoveel. Het is nu wel hoofdzakelijk hobby.
1: Ja, puur meer hobby.
0: Maar goed, een een vindt met een hond naar de show gaan mooi en een ander vindt met een koe naar de show gaan mooi.
1: Of met een kalfje.
0: En ik vind het, nou in Apeldoorn was het zo dat er dus toen in de tijd heel veel dieren kwamen, maar dat werd steeds minder, aantal dieren wat er kwamen. En na verhandeld publiek ook.
1: Ja.
0: Het werd ook steeds minder. En nou, ik vind dit een prachtige opzet zoals dit hier
1: gekozen.
0: Ja, dit
1: is helemaal mooi te noemen.
0: Met die hele boerenmarkt erbij. En met zoveel mensen. Want eigenlijk doen we het toch ook een beetje om te laten zien waar we mee bezig zijn. Met
1: ook
0: onze
1: dat,
0: dieren.
1: Ook dat. En ook gewoon het feit van... Als je ziet hoeveel volk hier lopen. Er lopen hier echt wel 2.000-3.000 man. En ik denk niet dat ik er verder vanaf zit te rocken.
0: Nou, ik
1: maar dit is eigenlijk
0: een
1: beetje de basis waarop ooit de klompenwerk ook ooit begonnen is.
0: Ja.
1: Maar en nog even terug over de Fokveedag in de Apeldoorn. Werd hij ook altijd in de beem te houden of niet?
0: Ja, heel vroeger is door de markt in Apeldoorn geweest, maar dat was voor Mint hier al.
1: Ja, ook voor Mint.
0: Dat weet ik niet
1: ik
0: meer.
1: Ik weet nog van dat het in de Beemte dat zit.
0: Ja, de eerste keer dat ik met Queen er naartoe ging, ik ben wel eens een keer in Apeldoorn met een oom en tante mee geweest. Maar als kind zijnde zou ik toch zeggen. Maar later, sinds dat Wilde met Queen kwam, was het altijd door de Beemte.
1: En je hebt...
0: heel lang geweest.
1: Je hebt ook kleine kinderen, hij loopt in de ring. Wie hij nog meer loopt in de ring?
0: Nou, in de ring niet zoveel, maar mijn beoogde opvolger en zijn vriendin, die
1: leidt ook
0: Queen.
1: Oké, en hoe heet hij?
0: Wouter en Lin.
1: Oké, kijk. Nou, wat leuk. Ik hoop dat je vandaag een beetje Het is ook het meedoen, maar het is toch ook wel leuk. Je had net al zeggen, je hebt al 2 keer lopen, maar ik net zei.
0: Ja, en drie keer ben ik te ver geweest. En één liep tweede en één liep derde, dus ik ben op zich wel tevreden met het resultaat.
1: En dan moet de kleinkinder eentje had er al lopen, maar die ander moet nog, zei je?
0: Die ander moet nog, ja. Ik denk dat hij nu een moment in de ring loopt, maar dat maakt niet uit.
1: Nou dan moet je nog wel weer heel snel weer even terugkijken natuurlijk.
0: Nee, dat komt goed.
1: Nou, hey Jan, mag ik wel hartelijk danken dat je even langs binnenkomt.
0: Prima,
1: en fijn dat je aan. En wie spreekt elkaar wel weer, denk ik.
0: Ja, graag gedaan.
1: Gewoon nog even deur met een liedje, Leo. Nou, hou eens even kijken. Er wordt hier al zeggen, Jan. De Diamond Stars, of niet? Ja. Goddank, ik ben een boerenknul. Ik liet je er nooit over.
2: Je rijdt op de A1 of vaart op de IJssel.
3: Je luistert naar...
4: Voor Spelen We Zo.

0: Frank ben ik een boerenknul.
1: Ja, dat was een heel mooi liedje. En het liedje dat heet, en ik zal het nog even één keer oplezen. Ja, even kijken. Hup, andere kanten van het papiertje. Goddank, ik ben boerenknul van de Diamond Stars. Nou, ik heb de Diamond Stars nog niet zo heel vaak gehoord, maar wel heel mooi. Ja, Ini, daar ben ik toch nog weer. Heb je nog een heel leuk stukje? Want we kregen zo meteen hem even door nog weer een stukje muziek. En dan kreeg Irma van de zorgboerderij daarom. En het mooie is, ze staat hier ongeveer direct naast de tenten. Naast onze tenten, dus dat is ideaal. Ini.
2: Ja, ik heb nou een gedicht vermeling. Dat is geschreven in 1924. Het gaat wel over de boeren. Dus bij deze. Ik ben een boer en ik kom van buiten. Ik hou volle van mijn boerenstand. Ik voer mijn vee en ook mijn kippen en werk het liefste op mijn land. Kwam ik zo in vroege dagen wel eens in de stad terecht en ze riepen dan: hey, boerenkaffer. Dan dacht ik, mens weet toch wat je zegt. Want de oorlogstijd heeft toch bewezen, door weten wie toch alles van, dat als er geen boeren waren, men ook in de stad niet leven kan. Ja, die zagen ze vullen, die stadse mensen, een bekkerieën de boer opgaan. En met de handen in de petten, dan deur zo'n boerenkaffer staan. Hé, hey, nog wat te eten, was de veelgehoorde vragen. Als ze bij de boeren kwam, vaak met hele leuge magen. Ze bindt de boer toen wel meer gaan waarderen en hetgeen ze produceren. Toen ik die tijd ziek won, riep wie een dokter uit de stad. En toen die kwam, vroegen aan de vrouwen of ze nog wat boter voor hem had. Mijn vrouw gaf toen de boter en ik dacht ook nog een ei. En toen hij ging, moest ik toch vragen, kwam hij voor de boter of kwam hij voor mij? Ja, mensen, zo geeft in het leven. En ieder geeft hem zich het meest. En ik denk dat in vroege jaren ook altijd wel zo is geweest. Laten die tijd ons dan nu leren, door met zijn allen grote.

En ieder geeft hem zich het meest. En ik denk dat in vroege jaren ook altijd wel zo is geweest. Lord, die tijd ons dan nu leren, door met zijn allen groot.

En ieder geeft hem zich het meest. En ik denk dat in vroege jaren ook altijd wel zo is geweest. Laat die tijd ons dan nu leren, door met zijn allen groot

0: Ja, een heel mooi liedje van de club Marianne van Herman Vinkers. Ik had hem nog nooit gehoord. Nou, wie gaat hier verder? Heel gezellig. We hebben hier bij ons aan de school is de, ja, ik denk dat het de eigenaar is, wil ik maar gewoon netjes zeggen, van Zorgboerderij Daarom. En er staat een hele mooie, ja, ze zit naast ons, dus ik kan het hier mooi zien. Ze bent druk bezig nu met leuke bezigheden voor de kinderen. En ze heeft hele mooie spullen op de kraam staan. Irma, welkom.
1: Ja, hallo.
0: Ik zeg altijd, waar ben je geboren, waar ben je getogen?
1: Ik ben in Willep Achterhoek geboren.
0: Kijk.
1: Ja. Kiek.
0: Komt u het Willep Achterhoek?
1: Ik kom uit Willep Achterhoek, ja.
0: Kiek, gezellig. Ja. En Zorgboerderij Daarom, hoe ben je daar terechtgekomen?
1: Door de boerderijen, ja. Zeg maar. Door de boerderijen in Nijbroek. En na jarenlang gewerkt hebben in de zorg, dacht ik, ik kan zelf al iets beginnen.
0: En de combi te maken dan in dit geval, ja. De boerderijen, ja. En de zorg.
1: Ja, en ik ben nog wel van de natuur en het buitenleven. Ja. En dat doet ieder mens goed. Dus een zorgboerderij.
0: Wat, ja. Mooi, en een zorgboerderij, die kun je op heel veel bijzondere momenten, laat maar zo zeggen, specialiseren je nog ergens. Of is het zo van, nee. De mensen komen bij jou, een stukje dagbesteding. Dagbesteding kan van alles wezen, denk ik.
1: Ja, dat is het ook. En iedereen is welkom. Alle doelgroepen, iedereen wie ook maar een zorgvraag
0: jong
1: heeft.
0: En oud.
1: De jongste is 19 en de oudste is 93 die ons bezoekt.
0: Ach, wat leuk.
1: En het gaat allemaal hartstikke mooi samen.
0: Ja. En leuke gesprekken. Maar dat lukt er ook sowieso.
1: Ja, zeker. En zorg voor elkaar. En als je dan ziet dat iemand die de verslavingszorg een sneetje broodkleur maakt voor een dame van 93.
0: Die misschien wat
1: dat is helemaal
0: is.
1: Geweldig. Ja, dat is echt heel mooi.
0: Ah,
1: ja.
0: Kijk, en dat is ook wel een stukje meenemen in een dag. Laat misschien met de persoon van 19 beginnen. Die komt dan bij jullie, die worden gebracht, denk ik, of is dergelijks?
1: Er zijn wat mensen die komen zelf, ja. Maar er zijn ook wat mensen die haalt jullie thuis op.
0: Okay.
1: En er zijn ook wat mensen die komen met de taxi.
0: Okay.
1: Ja, dat is voor iedereen weer verschillend. Ja. En dan, afhankelijk van waar je vandaan komt en waar je zelf kunt. Ja.
0: En ze komt overal vandaan?
1: Ze komt overal vandaan.
0: Misschien uit Zwolle of misschien uit Brummel.
1: Nou, Zwolle is wel heel ver. Je moet niet natuurlijk eerst een uur in die auto zitten voordat je bij ons komt. Nee. Maar ik heb deelnemers komen uit Deventer of uit Twello.
0: Een beetje in Broek.
1: Terwolde. Ja. Ook nog wat mensen uit Apeldoorn. Ja.
0: Oh, wat mooi. Ja. En dan bijvoorbeeld die van 19, dagbesteding. En dat kan van alles zijn. Want ik zie nu ook dat ze creatief bezig bent. Een paar medewerkers bij
1: Ja, nou ja, we bieden gewoon houtbewerking. We hebben dieren om te verzorgen. We hebben een stuk of 20 kippen. En die moet allemaal verzorgd worden. We hebben twee van die dikke varkenshouden lopen. Die moet verzorgd worden.
0: Ik noemde dat die appie happie. Maar ben je van die hangbuitzwijntje?
1: Ja, van die morgens. Van die eigenwijze dingen.
0: Hoe heet ze?
1: Billy en Bessie.
0: Ook leuk.
1: Het is broer en zus.
0: Oh, ook nog. Maar echte hangbakzwantjes. En dan klein of groot?
1: Ja, die ben inmiddels goed geworden.
0: Ja.
1: We hebben nog een moestuin en willen hebben van alles. En wat er niet is, zeg ik altijd, dat kunnen we misschien wel creëren.
0: En ik hoor een moestuin zingen. Is de moestuin dan voor hetzelfde opbed of verkoop je het ook nog?
1: Allebei. Okay. We doen ook alleen maar lekkere dingen in de moestuin.
0: Nou, wat aardbeidjes. Wat hij er staat.
1: Aardbeidjes en allerlei groentes, tomaten, komkommer. Nou ja, dat maken we in. Of willen, en tussen de middag dan hebben we lekker komkommer, salades maken we. Ja, en dat zijn allemaal bezigheden van de mensen. Ja.
0: Een stukje houtbewerking doe je ook, zei je net.
1: Ja, houtbewerking. En de een timmert en de ander schuurt en de ander die verft het weer.
0: En daar heb je ook wat spullen van op de kraam staan. Ik heb hier net al voor de verkoop uit een heel mooi. Hoe hebben jullie dat gemaakt? Want ik heb het hier nog afzitten vragen. Ja. Ik heb iets heel moois gemaakt. Ik hoop dat ik het een beetje kan omschrijven. Maar het is denk ik wel 40 centimeter in het vierkant. En dat bent een boerenzadoek. Maar is het een boerenzadoek of is het?
1: Is een boerenzadoek.
0: Of is het een, ik dacht nog een servet of zo.
1: Nee, het is een boerenzadoek. Ja. Het is een echte boerenzadoek. En die wordt met een speciaal materiaal erop geplakt. En dan wordt het nog weer een paar keer gelakt.
0: Ah,
1: de tekst wordt erop geschilderd.
0: Ja, want die tekst doe je doordat de lak eroverheen komt. Ja. Kun je eroverheen gaan schilderen met acrylverf, denk ik dat het is.
1: Ja. Ja, veel lak zit erop. Dus als mensen het buiten wilt hangen, dan kan dat ook nog.
0: Ja, drum. Dus je kunt het ook gewoon in de tuin neerhangen, als je dat wilt.
1: Ja.
0: En we hadden er wel, of je hebt er een mooie tekst op gezet. Je bent krek wat ik wou.
1: Ja.
0: Nou, hier was net al een collega die zegt, ik loop er wel even mee langs. Langs de mensen. Dus,
1: dat kan. Hele,
0: En die had nog meer dingen. En ik zie nog heel veel meer mooie dingen. Ik zag er net ook nog een, ik hoop ook dat ik het goed kan opschrijven. Het liet een verkeersbord.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat het een vogelhuisje is.
1: Het is een vogelhuisje, ja. Er zit een tackle op. Ik heb een tackle en die geeft altijd mee naar de zorgboerderij. Daar zijn alle deelnemers hartstikke gek op die tackle. Ja. Nou ja, en we hebben ook al zo'n vogelhuisje gehad met een koe erop. En we hangen ook wat vogelhuisjes bij ons er aan de weg. En dat soort dingetjes. Ja, dan van het een komt het ander. Ja.
0: Ik zie ook nog bij u op de kraam staan lekkere jam. En ook allemaal uit de eigen tuin.
1: Ja, allemaal uit eigen tuin, ja. Ja, we hebben er nog een hele boomgaard zitten. En,
0: wat hij door is dan in die boomgaard? Want die boomgaard,
1: pruimenjam.
0: Oh,
1: pruimenjam. Een lekkere pruimensaus, hè, voor op de yoghurt.
0: Ja,
1: oh, ja, heerlijk, ja. Ja, en, nou, en de appels en alles. Ja, ja.
0: Oké, maar dat doe je ook nog, want ik zie, je zei een appel, maar heb je ook nog meer fruit dan in de tuin staan, of niet? Behalve de peren en de appels?
1: Aardbeien.
0: Oh ja, de aardbeien en de jam.
1: Een kleine kast heb je de tomaten en de komkommer in.
0: Oh, wat leuk.
1: Paprika's,
0: Nou, kijk.
1: Rabarbe.
0: Kijk.
1: Ja.
0: En je hebt een paar medewerkers, denk ik?
1: Ja, ik heb 3 mensen in dienst.
0: Oké.
1: Ja.
0: Is dat ook wel nodig, want hier klantenbestand
1: is... En een vrijwilliger. Iedere donderdag een hele handige man, een vrijwilliger.
0: Oh, die is ook mee. Ik zie hem staan door aan de overkant ervan.
1: Ja, dol enthousiast. Ja, heel leuk.
0: Ja, dat is leuk. Ja. Dat er net wel in ieder geval
1: Ja.
0: Of niet zo?
1: Zeker. Ja. Met elkaar moeten we het doen.
0: Ja, dat is het allerbelangrijkste. Ja. Jullie zijn net al het verbinden onderling. En ja, we won net al even een oordeel over deze dag. Maar het is een en al gezellige
1: verbinding. Dit is gewoon een gigantische gezellige markt. Echt hoor.
0: We zijn net al in midden. Er stond iets heel moois voor de kleintjes.
1: Ja.
0: Gewoon een bak met zand.
1: Ja.
0: Het is gewoon een zandbak.
1: Ja.
0: Maar...
1: Ja. Ja, de eenvoud en toch is iedereen er heel blij mee. En het verbinden met de scouting, en ik vind het geweldig, echt waar.
0: Een hele mooie markt zo.
1: Echt waar,
0: En de goedkeuring.
1: Nu komt volgend jaar weer.
0: Ja, ik ook.
1: Zeker.
0: Ja. Als mag, dan ook altijd weer het komt. Irma, hartstikke bedankt.
1: Ja, graag gedaan.
0: Fijn dat je ervan.
1: Ja.
0: Ik hoop dat je vandaag nog bot verkoopt. Dus dames en heren, als je lust hebt, kom nog gezellig hem langs op de markt. De zorgboerderij, die steekt hier ook. En dan, wie weet, zien we elkaar volgend jaar dan wel weer.
1: Goed, dankjewel.
0: Nou, zal ik nog even ik heb nog even beloofd dat ik de mensen zal noemen die hier allemaal stonden. Dat is dan ook wel even netjes. Dat is, even kijken. De Helder van Hakvoort staat hier met poffertjes. Heerlijk op de markt, op de boerenmarkt. Boeren Roma is van boerderijwinkel Erve Trees. IJsselvallei Boer en Eet Bewust heeft ook hamburgers en knakworsten. En op de markt staat diverse mensen. Ik kan ze heel snel even noemen, maar ik doe het toch maar eventjes. Wiesema Waigu, Heerlijk Lamsfeest, Weidepoorten.nl, Utrelle, Alvenstyle, Hippus, Geitmelkzeep, Mooi, Miegegroegeens, Spijzer. Steven in de Komperij, Pompoen de Spiekerbos, Lokaal Groot Voorst, Susjes Wolf, Dik 43, Deem de Stadsmosterd, Bonhof, Kwekerij Kool, de Wolfse Dieksteerten, Familie Haan, die steert er ook, Vondelkoeken, Iets van Iske, en Zwolse Aioli, en dat is Paling en Zalm, Kruidentuin, Bloemen van Bernadette, de jachtclub is er met informatieversprekken en jawel. Peco doet met touwtrekking ook mee en geeft een kleine demo. En mogen we over. Nou, een mooi stukje muziek. En...

0: En dan kun je eruit kijken. Ja, voor degene die het kent, dat is van woeste grond. Ja, het is nu weer afgelopen, de laatste 20 uitzendingen. Dus ja, en hier bij mij zit, en die mag de microfoon rustig naar de mond toe brengen. Het is best wel een beetje, nee, het is niet griezelig, hè. We gaan gewoon gezellig kletsen. Naast mij zit Isis Ruitenberg. Ja, Ruitenberg zeg ik dan, maar ja. Ruitenberg. Hey Isis, waar kom je vandaan?
1: Ik kom uit Zwolle en daar heb ik een melkveehouderij samen met mijn ouders.
0: Kijk, en de melkveehouderij, je zit zelf ook al in de maatschappij in?
1: Nee, dat niet. Ik werk er wel met mee, maar ik ga het niet overnemen.
0: En je hebt broertjes en zusjes?
1: Ik heb twee zusjes. Ja. En die zijn hier vandaag ook. En samen doen we dit dan jaarlijks.
0: Wat leuk. Ja. En iedereen doet wat op de boerderij.
1: Ja, iedereen doet wat. Waar die kan, helpt hij zoveel mogelijk mee.
0: En nou, je zit hier heel mooi, keurig, helemaal netjes. Zwarte schoenen aan. Witte kleding aan. Een mooie, mooie donkerbruine riem erin aan.
1: Ja, klopt.
0: Dus dat betekent?
1: Dat ik vandaag ook meeloop op de keuring zelf.
0: Oh, kijk.
1: Ja, wij staan hier al sinds 2014. Doen wij mee met de jongveld. Familie van mijn moeders kant deed ook altijd met de koeien mee.
0: Ja. En, ja. Ook vandaag ook volgens mij.
1: Ja, vandaag hebben ze twee kalfjes mee. Ja, twee kalfjes mee. En ja, ik probeer het eigenlijk sindsdien een beetje in de familie te houden.
0: Nee, maar dan een neefje loopt ook mee dan volgens
1: mij. Ja, twee neefjes van mij die lopen
0: dat
1: ook mee.
0: Dat zag ik inderdaad. Die komt van de Apeldoorn een stukje af. Ik had het te lezen in de overzicht inderdaad. Ja. En welke koe loop je? Of nou, geen koe. Ik denk dat je met jongvee meeloopt.
1: Ja, ik loop met een pink mee. Okay. Pink is een jaar oud, tussen een jaar en twee jaar oud.
0: En hoe heet de pink?
1: Jacoba.
0: Ja, ik had net al met meneer Wilting erover. Dan moet je best nog wel wat voor doen om dat voor elkaar te krijgen.
1: Zeker, ja.
0: Doe je dat dan ook allemaal zelf? Of is dat zo?
1: Ik doe eigenlijk grotendeels zelf. Ja. Ik zorg ook dat de rest op het bedrijf bij ons thuis goed loopt. Ik ben eigenlijk wel een beetje de...
0: Je bent eigenlijk een beetje de...
1: De baas daarin.
0: Ja, dat wil ik dus net zeggen. Een beetje de baas van... Wie gaat erin, maar het moet wel goed lopen en dergelijke.
1: Ja, en daarnaast doe ik ook nog wat boeren in de buurt ermee helpen.
0: Oh, wat leuk.
1: Zodat die steeds meer jongeren rijden eigenlijk
0: goed bezig is.
1: Bij betrekken worden.
0: Goed
1: en dan,
0: bezig.
1: Voor later ook.
0: Ja, maar dat is ook goed. Als wij nu kunnen proberen iedereen enthousiast te maken. Misschien dat het later gewoon effect heeft op het feit van, goh, dan doe mee, want het is leuk.
1: Ja. En mijn neefjes, mijn oom deed al jaren niet meer mee. En vorig jaar mijn neefjes meegevraagd naar Oene toevallig. Daar hebben ze al jaarlijks ook een feest. En sindsdien zei ze tegen papa, maar papa wil mee meedoen. En,
0: en die helpen je dan ook allemaal zo zeggen.
1: Ja, en dit jaar zijn ze er weer bij.
0: Dat is toch hartstikke leuk, of niet?
1: Ja, zeker.
0: En wat moet je dan leren? Want het is natuurlijk, het is niet zo van ik haal die koe uit uw stal en die loopt.
1: Nee, zeker niet. We beginnen meestal 3 à 2 maanden van tevoren.
0: Zo.
1: Vooral echt lopen, vastzetten, dat hij echt leert rustig te lopen, mooi de kop omhoog en zichzelf echt laat zien erin. En daarnaast wassen, scheren. Ik scheer meestal een week van tevoren en de dag van tevoren werk ik nog een beetje bij, dat alles mooi erbij staat en alles goed wordt laten zien.
0: En met hoeveel lopen jullie vandaag?
1: Vandaag hebben wij 4 stuks jongvee meegenomen.
0: Oké, en geen volwassen koeien, laat maar zo zeggen.
1: Nee, eigenlijk hebben we dat nog nooit echt gedaan.
0: Oké, eigenlijk alleen jongvee altijd.
1: Ja, klopt.
0: Oké, je zei die van hoe heet Jacoba zijn, hè?
1: Ja, klopt.
0: En hoe heet de anderen?
1: Dan hebben we nog een Dora, een Annie en een Betta. Kijk. Dat is al een beetje de 4 standaardnamen bij ons in de stal.
0: Nou dat maakt niet uit, maar Annie 1, 2 enzovoort natuurlijk.
1: Zeker.
0: Dus, wat leuk. En ook wat leuk, ik vind het ook leuk dat je dat dus enthousiasmeert bij de rest in de buurt bijvoorbeeld.
1: Dat is gewoon, je maakt ook gewoon je kring wat ook groter door om dit te doen. En, gewoon leuk hoe de burgers er ook naar kijken. Ja. Hè?
0: En ik had het net al met over. Ik heb vroeger zelf bij een Jong Gelre zitten.
1: Ja.
0: Is er nog steeds Jong Gelre? Volgens mij wel. Maar misschien niet zo super actief meer. Dus...
1: Nee, niet zo super actief.
0: Nee.
1: Waarvan ik echt weet.
0: Daarom. Dus dan moet je inderdaad elkaar opzoeken en zorgen dat je elkaar enthousiast maakt in dit geval. Nou, leuk dat jullie vandaag meedoet. En ga je al meelopen of niet?
1: Ik moet nog lopen. Mijn zusjes zijn er wel geweest.
0: En wat hadden ze dan? Want ik begreep dat die zijn bij je zusjes aan het meelopen, maar die hadden ook al gescoord, of niet?
1: Mijn zusjes niet. Het bedrijf waar ik ze klaar heb gemaakt, die zijn
0: dat was het.
1: Ja, die zijn net eerste geworden en die mogen door naar de algemene kampioenschappen.
0: En wie was dat bedrijf?
1: Van de Belt in Zwolle.
0: En dan zijn die gewoon dan deur naar de algemene kampioenschappen.
1: Ja.
0: Maar de algemene kampioenschappen hier? Of is het de algemene kampioenschap nog weer in een...
1: Nee,
0: dat dit een soort districtsvorm is?
1: Dit zijn de algemene kampioenschappen hier. Je begint eigenlijk altijd met een rubriek, noem je dat.
0: Ja.
1: Het is eigenlijk meer een kwalificatieronde.
0: Ja.
1: Daaruit komen nummer 1 en 2. En ja. Die mogen door naar de algemeen kampioenschappen.
0: Hier dus
1: ja,
0: in dit geval.
1: Hier op dit terrein.
0: Stel dan dat je door eerst eens wordt.
1: Dan ben je algemeen kampioen van deze dag.
0: Ja.
1: En ja, zou je hem natuurlijk van een andere
0: mee kunnen doen.
1: Ja, mee kunnen nemen. Maar het is niet dat je dan een ticket krijgt naar Leeuwarden bijvoorbeeld.
0: Nee. En Leeuwarden, dat is een soort landelijke
1: variatie.
0: Ja, dat
1: variatie. Is eigenlijk een beetje een Nederlands kampioenschap. Gezien.
0: Isis, hartstikke bedankt.
1: Ja,
0: ik denk dat je weer op tijd terug bent in de ring. Gewoon verder lijken.
1: Ik ga verder.
0: Heel veel succes.
1: Dank u wel.
0: Maak er iets moois van.
1: Ja, komt goed.
0: Dank je wel, Isis.
1: Ja.
0: Ik zie de Deens die ziek weer tegenover me zitten. Ja, de Deens, Annie-Marie. Met het unieke optreden. Ik ga even de regisseur rechts van me weer een man kijken. Joop, zullen jullie dat goed geheet? Ja? Ik zie hier meneer Paul ook nog staan. En ik zie hier meneer Van Essen nog staan. Jan, je kunt wel. Jan en meneer. Als jullie bij me even gezellig hier bij me even komen zitten. Kom maar. Jawel, kom maar, want ik. Hey, kom maar. Annie en Marie die gaan een heel mooi stukje muziek. Welke stukje muziek gaan we laten hun?
2: We willen beginnen nu met Als Beumen komt die muziek.
0: Welke liedjes gaan jullie... Oh.

0: fantastisch. Fantastisch. Een applaus nog een keer voor Annie en Marie. En dan gaan ze nog eentje spelen.
1: Die gaat er nog eentje spelen en dat is De Alte Jäger.
0: De Alte Jäger, nou dat is mooi, want ze stoort hier ook van het jagersgebeuren. Ik heb het
1: gezien.

0: applaus voor Annemarie. Die niet op trainen, maar 6 jaar weer nadat ze stop bent. Super, hartstikke bedankt, Jens.
1: Graag gedaan.
0: Heel fijn.
1: Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, geen dank voor de uitnodiging. Er worden al foto's gemaakt van de Deens hier. Uniek optreden, wat er foto's van gemaakt worden. Wil gewoon even verder gezellig samen. Ik heb gewoon wat bezoekers hier. Nou, ja, het is een hele mooie tent neergezet. De Gert en de Leo. En wil hier zitten. Ik zei het bijna verkeerd, maar Jaap van Nessen, die kunnen we de avond doen. Jaap Pol, die kunnen we terug. Ik heb ze hier gewoon even van de boerenmarkt afgehaald. En ik wil ze hem van de boerenmarkt afhalen. Oh, kijk, dat is handig. Omdat Jan, ik zet het is gewoon gezellige koffiepraat. En ik wil hem weten, want ik zag dat er een paar koeien bij jullie met deden uit de maatschap. En hoe is kleinzonen het mee?
2: Twee kleinzoons.
0: En hoe heet de kleinzoons?
2: Mans en Stijn.
0: Oh, en hoe oud ben Mans en Stijn?
2: Mans is 12 en Stijn is 10.
0: Kijk dan toch. En weet je ook welke kalven of ze met loopt of niet?
2: Twee zwartbonde kalven.
0: Twee zwartbonden, ja. Ik had net hier Wilting zitten in de broek. Die was van een roodbond, maar...
3: Onze regio. Jouw muziek.
4: Forst Veluwezoom.

0: en de rimpels op
1: maar, de... Maar het overgaat naar de provincie.
2: Ja.
1: Als medewerker wegbeheer. Nou ja, maar dit plattelandsgebeuren, dat trek altijd.
2: Ja, dat blijft gewoon. Als je ooit van de boerderijen binnenkomt, dat is gewoon zo, dat blijft.
1: Ja,
2: dan vind je het mooi om hier te wezen. Ja. En als je dan twee van die dens hebt die dan gewoon op een 70 plus leeft, die het gewoon hier gezellig nog even een mooi stukje muziek kan maken. En die zei het net al, Jaap, één van de bijen ken je ook.
1: Ja, maar die schrijft liedjes voor ons, hè?
2: Die schrijft liedjes voor jullie. Dat is
1: het Oosterhuizen dialectkoor.
2: Ja, Annie die schrijft liedjes voor het Oosterhuizen dialectkoor.
1: Ja.
2: Ja. Ja, dus waardoor dat... en Jaap die zingt erbij. Mooi vanmiddag nog optreden dan.
1: Ja, was wel de bedoeling, maar ik heb er anders.
2: Ja, nou, tof.
1: We moeten naar een stoomtrein toe, hè?
2: Ah, ben je vrijwilliger?
1: Nee, maar ik bedoel...
2: je moet naar de stoomtrein toe.
1: Kwart voor één moet ze door zingen.
2: Ja, dat hoorde ik, want ik heb die handen hier van mannen al een paar mensen die door naartoe moesten inderdaad.
1: Ja.
2: Nou, wat gezellig.
1: Ja, ik gooi 9 van de 10 keer ook toe naar een optreden, maar,
2: maar
1: vandaag een keer niet.
2: Nee, ik wou naar zingen. Hoeveel volk zit er bij de verenigingen?
1: Nou, kleine 60.
2: Nou, daarom, dus dan is het ook weer mooi.
1: Als ik dan een keer niet binnen mis, dan ben je ook niet, hoor.
2: Nee, nou, dan is het ook goed.
1: Ja.
2: Toch of niet? Mooi om met te doen.
1: Ik ben er 9 van de 10 keer ben ik er.
2: Nou, daarom. En jullie indruk van de boerenmarkt en de vakveekeuring, mooi of niet?
3: Ja, dat is super, hè?
2: Ja, leuk, hè?
3: Gewoon mooi weer erbij, hè?
2: Mooi weer erbij en het is gewoon gezellig met z'n allen hier wat dat betreft.
3: En een hoop volk van de klompenmarkt.
2: Ook. En ook gewoon, er werd net al gezegd, als je aan de ene kant begint en tot hier, en dat is nou zeggen, spreken, nou, ik denk dat je het over 200 meter hebt, maar je bent wel een uur verder, hoorde ik net al. Want die komt zoveel beginnen te.
1: Klopt, het is een reunie.
2: Een reunie, inderdaad.
1: Ja.
2: Heel veel mensen, inderdaad, wat dat betreft.
1: Ja.
2: Nou, dat was het enige. Fijn dat jullie hier even langs komen, even bieten komen zitten. Heel vond het gezellig.
1: Nou.
2: Succes vanmiddag nog. Hier nog gauw hem terug, denk ik. Want de motten misschien nog wel wat lopen in de ring. Of hij heeft ze te hard.
3: Ik stuur een kopje koffie op.
2: Dat mag ook. Dat mag ook. Dat heb je heel veel. Je kunt nog een heerlijk patatje eten hier aan de overkant. Ik zou zeggen, hartelijk dank je.
3: Okay,
2: dankjewel Jaap en dankjewel Jan.
1: Ja, en jullie nog een fijne uitzending.
2: Hey, dankjewel hè. En dan gauw verder met een stukje muziek. En dat is... Mooi werk, Olivon.
4: Of je nou rijdt op de A1 of vaart op de IJssel.
5: Je luistert naar...
4: Voor spelen we zo.

0: Het is van Mooi Werk en dat heet O Yvonne. We hebben heel veel mooie liedjes natuurlijk. Nou, we hebben weer even een bezoeker hier gezellig van degene die hier langs liep, even mijn vraag. Nou, en dat is Yvonne. Toevallig niet, is het niet. Maar Hanneke, vertel. Waar ben je geboren, waar ben je getogen en hoe ben je hier beland?
1: Nou ja, ik ben Hanneke Olman en mijn meisjesnaam is Hamoen. Ik ben geboren in de Oude Rijn.
0: Oude Rijn, kijk.
1: Dat is tegenwoordig Utrecht.
0: Ja.
1: En,
0: dat is een end hier vandaan.
1: Dat is een behoorlijk end hier vandaan. We hebben elkaar ontmoet met Jon Gelre en de plattelandsjongeren.
0: Maar dan zat hij door dan ook kon zingen. Dan zat hij de Jon Gelre door. En waren ze bij uw huis ook van de boer of niet?
1: Ja, mijn ouders hadden een boerderij.
0: Oh, oké. Okay.
1: En mijn broer heeft het toen overgenomen. Ja. Nou ja, en ik ben dan ook met een boer getrouwd, hè.
0: Oh, wat leuk. En dat de Jon Gelre van Twello ontmoeten Jon Gelre dan bij Oude Rijn in dit geval.
1: Ja.
0: Oh, wat leuk. En was dat op een of andere regio-wedstrijd of wat was het?
1: Nou, dat was gewoon een jaarfeest eigenlijk.
0: Oké. Okay. Ja. En er werden alle Jon Gelre.
1: En er werden ook wel allerlei wedstrijden gehouden ook op die feest, ja.
0: En wat voor wedstrijd ben je er om?
1: Ja, alles wat toch wel met de boerderij te maken heeft. Landbouw en...
0: Soms zijn er natuurlijk ook nog wel van die gezellige avonden, laat maar zo zeggen.
1: Die hadden wij ook wel. Ja. En vooral toen ik met Johan deze kant op ging...
0: Ja, dat kwam
1: hadden
0: niet.
1: Ze hier meer van die avonden als bij ons.
0: Oké,
1: Ja.
0: Maar je bent dus deze kant op gekomen. Je had natuurlijk ook richting Oude Rijn kunnen gaan, maar... Het was, hier was hier natuurlijk hard en waarschijnlijk was op de boerderijen natuurlijk in dit geval.
1: Ja, ja.
0: Dat is leuk. Dus ja, nu kom je gezellig met Mandy van ik zag hem door al staan. Ik zie er nog iemand staan. de Mandy kom je hier natuurlijk. Kijk, mooie markt en een mooie vlak voor je koren, of niet?
1: Ja, het is hier prachtig. Het is een goede PR ook voor de agrarische bedrijven. En het is ook zeer ruim.
0: Ja.
1: Ook de mechanisatie eromheen, de loonwerkers.
0: Ja,
1: maar ook de streekproducten. Het zijn allemaal... De mensen laten kennis maken met de agrarische sector.
0: De verbinding zoeken.
1: Verbinding zoeken.
0: Ja.
1: En zo is de kleine kinderen overal eens aan gedacht. Ja. De grote zandbak.
0: We zaten
1: staat stampvol.
0: Ja, maar dat is wel mooi. Want het is gewoon...

0: Het is, niet, het is leuk om een stukje hobby te wezen, maar...
1: Ja, er zit een heel stuk hobby bij.
0: Ja,
1: en,
0: dat is
1: voor. Ja, daar ontbreekt ook de tijd voor. Ja. Onze zoon...
0: Hij is alleen nog maar doen of zo, hè? Wel met hulp van Fama, dan... Dat is
1: onze
0: snappen.
1: Zoon heeft dan de boerderij overgenomen. Ja. En die is daar niet zo van.
0: Nee, maar dat is ook goed.
1: Er is werk
0: zat. Nou, altijd denk ik wel op de boerderijen.
1: Ja.
0: Hanneke, mag ik u hartelijk danken.
1: Ja,
0: ik ben gewoon even op die boom komen zitten.
1: Ja hoor.
0: En willen we gaan over naar een nieuw liedje nog. Nou, nieuw liedje is het niet. Het is Gerrit de Doef van de Spitfires.
2: Kansen vergroten als vrijwilliger? Meld je aan en word mediamaker bij de leukste streekomroep van de Veluwe. We zijn op zoek naar presentatoren, redacteuren, fotografen, cameramensen en technici. Stuur een berichtje naar ikwilook@forceveluwezoon.nl en kom ons team versterken bij Force Veluwezoon.
3: Roeka, roeka, roeka, roeka, roeka, roeka, roeka, roeka, roeka, roeka. Gerrit de Doef heeft last van obstipatie. Gerrit schijt hem vroeger alles vol. Gerrit de Doef kreeg last met zijn relatie. Heb alle dagen je rondom zien hol. Gerrit de Doef kan het niet accepteren. Wil lekker koeren met het hele stad.

0: Ja, een heel mooi liedje van de Spitfires. Ja, een van mijn favoriete bands. Gerrit de Doef. Nou ja, Ini, ja, we zijn nu een beetje bijna aan het einde. We hebben nog een minuut of dat, Ina. Je hebt nog weer een mooi verhaaltje.
1: Ja, zeker wel, Hetty.
0: Kijk.
1: He, we kunnen overlaten wat een beetje over praten.
0: En daarna houden we ons even maar over praten, inderdaad.
1: Goed. Het gaat over de eerpels.
0: Kijk, die hou hier aan de overkant staan, dus. Kijk.
1: En schreven de Wim Lubberding.
0: Kijk. Weet je wat je vandaan komt?
1: Ik heb geen idee.
0: Ik wel. Ik kom toevallig uit Deurmte.
1: Oké. Okay.
0: Die zat destijds bij de hoe heet dat, dialectkring van Deurmte. Vertel.
1: Oh, leuk, leuk. Ja, als je dan een abonnement hebt op de Moesport, dan kun je nog wel eens voorbij, hè?
0: In de Rum.
1: De Rummer. De laatste eerpels bent eruit. Het gereedschap op het borgen. Er steekt niet veel meer over het land om nu nog voor te zorgen. Aan Davy kool en nog wat prei, dat kun je nog binnenhalen. Maar het kan nog blijven staan, zelfs als de temperatuur gaat dalen. Maar naast de groente steekt er nog wel schitterende bloem. De dahlia's in al hun pracht, hoe zal dat toch zo komen? Ook de chrysanten, prachtig mooi, staat er nu nog te bloeien. Hoe kan dat toch? Wie doet dat toch? Wie laat dit alles groeien? Voordat Willem het hekken sluit, pluk hij een paar grote bossen. Hij weet aan wie hij dit verdankt. Dit geel, oranje en roze. Zijn vrouw is er heel blij mee. Ze kust hem en brengt koffie. En Willem dacht, zo is Lem goed. Willem, mijn jong, wat boffie.
0: Ja, het blijft leuk. Wim schreef ook best heel erg leuk altijd in de Moesport, vind ik dat.
1: Ja,
0: maar daar ben je ook lid van, denk ik, hoor niet?
1: Ja, ik ben lid van de Moesport. Ik denk nu een jaar of 4, 5, denk ik. Zo'n beetje dat ik lid ben van de Moesport.
0: Nou, leuk.
1: Leuke
0: en
1: verhaaltjes.
0: En is het nog een dialectkring of niet?
1: Het is wel een dialectkring. Het is wel een Neder-Saxische...
0: Ja, dat weet ik. Maar ben je dan via de dialectkring niet in Zalland of Zweden, hoor? Dat weet ik.
1: Nee, ik ben van Achterhoek Limmers.
0: Ja, dat dacht ik.
1: Dat heb
0: Achterhoek
1: ik dan
0: en Limmers. Ja.
1: Ja, klopt.
0: Je hebt ook altijd van die leuke dingen hier wat dat betreft.
1: Ja, Kiek. Je hebt leuke verhaaltjes, leuke gedichten.
0: Ik zie hier nog toch nog een paar bezoekers langskomen.
1: Kijk eens aan.
0: Dus misschien kom ik nog wel even... ik wacht even. Ik kom wel even mee. Ik ga wel even mee naar binnen. Wacht maar. We worden even prodium de...
1: Ik praat er wel even door te reizen verder bent, Hetty. Ik heb Henk nog naast me zitten.
0: Durren. En ik loop even gewoon hier naartoe, want ik zie hier even een paar mensen langskomen. Waaronder mijn Loes. Heel goed, want Erik Pas, dat is mijn broer, even voor de zekerheid. Ja, die komt er ook even bij. Maar mijn Loes, wat leuk dat er even bent, want ik ga heel even met hem. Je komt net uit Zwitserland met het touwtrek gebeuren van Peko.
2: Dat klopt.
0: Wat hebben jullie door het doen? Ik vond het heel leuk om te volgen, maar...
2: We zijn met de jeugd van 12 tot 18 jaar zijn we met twee teams in Zwitserland geweest bij het Gensbee jeugd trouwtrektoernooi. Er waren 44 teams uit ongeveer 15 landen. Ja. Dus het was een heel mooi evenement.
0: Oh, wat leuk. Kijk, je kunt hem zo vasthouden. Dat maakt niet uit mijn lust. Geet goed. Geet echt goed. Maar er was dus een internationaal toernooi dan van touwtrekken.
2: Dat klopt. Dat is ieder jaar. En dat
0: rouleert. En hoeveel volg jij midden om hier uit Nederland?
2: Wij waren met 15 jongeren.
0: En dan 15 jongeren van Peko dan in dit geval?
2: Ja, met een grote bus vanuit Holte met alle Nederlandse deelnemers.
0: Nee, iedereen is met de bus. Dus jullie hadden, dat zag ik ook heel mooi, jullie konden slapen volgens mij. Jullie hadden niet in tenten, jullie hadden een soort, ik zag een soort sporthalachtige variatie.
2: Nou, we zaten in atoombunkers.
0: Oh, ook
2: dus, we zaten veilig als de bommen vielen, maar voor de rest
0: was, niet van.
2: Was het vrij minimalistisch.
0: Kijk, maar ach ja, dat is ook niet erg natuurlijk. Jullie hebben hier... jullie doen een demo van touwtrekken, zag ik.
2: We hebben een gewichtstouwtrekbok bij ons. Daar kun je je eentje aan gaan staan. En dan kun je kijken hoeveel kilo je weg kan trekken.
0: En dat mag je mij alleen nog doen? Of moet je dat bij meerdere mensen doen?
2: Dat kun je in je eentje doen. Maar je wordt wel geholpen en gecoacht door ons.
0: Maar, en is dat met de bedoeling, misschien per ongeluk, om toch nog wat meer mensen in de bied te krijgen? Want jullie hebben natuurlijk nog wel bij Peko best wel dat de jeugd een beetje in opkomst weer is bij jullie.
2: Het zou heel leuk zijn, nog wat mensen erbij.
0: Ja.
2: Jeugd zeker, dames ook. We zijn maar met z'n drietjes, dus een beetje vrouwelijke...
0: Dat wat aan mensen te hebben ervoor natuurlijk.
2: Ja, een beetje vrouwelijke input is leuk.
0: Ook, wat ze dan ook kunnen doen is, volgens mij hebben jullie 12 september... of heb ik dat verkeerde in mijn hoofd zitten, 13 september?
2: Vrijdag 11 september.

0: september. Bij Peco, ongetraind touwtrektoernooi.
1: En dat is 7 uur volgens mij,
0: ja,
1: of niet?
0: 7 uur begint het, 7:30 de wedstrijden.
1: En kunnen ze zich nog opgeven bij Peco?
0: Zeker, via Peco touwtrekken@hotmail.com of gewoon via de agenda van SJW Peco.
1: Nou, kijk, dus dat kunt wel heel goed, denk ik, dat bij mezelf. Nou, kort maar krachtig, even Peco touwtrekken even geïnterviewd. Leuk dat jullie er waren. Ik loop nog even weer terug, want ik ga met jullie nog even met de absoluut gebeuren doen. Hé, hey, dankjewel, Marloes, Erik. Nou, nog ook even gezellig bij jullie zitten. Laatste stukje, ik weet niet hoeveel minuten nou nog heeft. We hebben nog 6 minuten, Erik, ja. Oh, dat gaan we redden, nou.
2: Dat is nog een heel hard.
1: Nou, Inie, wat vind je ervan vandaag?
2: Ik vind het heel goed geslaagd, moet ik eerlijk zijn. Van ja. Ja, prima zo.
1: Gaat wel lekker zo, of niet? Moest kijken hier aan de overkant de tenten.
2: Ze stonden in de rieën voor het sminken.
1: Ja, leuk is dat om te zien dan toch ook, hè?
2: En bij de koeienkeuring, even mijn keken en bij de kalfjes.
1: Oh, dan ga je ook even mijn keken.
2: Ja. Glim dat ze doet.
1: Ja, mooi is dat, hè? En ik vraag me dan altijd nog af, hè? Dat denk ik dan wel eens van. Die koeien ziet er zo al die jekens mooi uit.
2: Ja, klopt.
1: Zullen ze nog wat met shampoo doen? Of zullen ze nog wat met witsel doen? Of
2: ik denk dat ze werken van de veurten al wel begint.
1: Jawel, maar ook die koeien die geeft toch nog melk, denk ik dan bij mezelf.
2: Dat doet ze wel, ja. Maar dat was, ik denk dat ze heel veel eraan doet, heet
1: ze. Ja, om het gewoon zo netjes mooi te creëren.
2: Mooi,
1: zeg,
2: een mooi glim.
1: En ze hebben hier ook, zag ik, 3 weidens. Dus ze hebben een met een rood bob, een zwart bob. En dan ook nog een aan de achterkant voor de kalfjes, heb ik begrepen.
2: Ja, tot zover ben ik niet geweest. Ik ben niet echt helemaal aan de andere geweest.
1: Nou, dat kleur bent zometeen een menu.
2: Dat doe straks.
1: Een rondje maken.
2: Dan gaan we een rondje maken. Dan komen we nog wat zien, of niet dan?
1: Daarom. Dan gaan we ook even kijken.
2: Zeker weten.
1: Ik zie Benny daar nog lopen, Benny Bosje. Die zwaait ook nog even, heel gezellig. Kijk, we zien een boel bekenden. Jan ook al bekenden.
2: Ja, we hebben heel veel bekenden zien.
1: Ja.
2: En wat buren hier, Twello. En die broek van het koor.
1: Ja, leuk toch?
2: En oude buren, moet ik zeggen, Guteugen natuurlijk.
1: Ja. Dat heeft ook wat. Dat
2: heeft ook wel wat.
1: Dat heeft ook wat.
2: De gemoedelijkheid.
1: De rode dorpscontactpersoon van de Post de Rink. Volgens mij heb ik dat goede milieu zitten. Ja, waarom? Waarimpel, wat gezellig. Kijk, wat dat betreft, het wordt wel weer koud trouwens.
2: Ja, klopt.
1: Hier, daar heb je meneer Visten loopt er ook nog.
2: Visten van de Klompenwerken.
1: Ja, Michel van de Hengel loopt er ook nog. Van de Klompenwerken.
2: Ook nog.
1: Nou, kijk. Helemaal goed. Het je zwaait even meer. Dus even kijken. We zijn net al met het aantal mensen wat hier loopt. Het is toch wel een bijzondere, mooie afsluiting, denk ik. Voor ons is het goed, de afsluiting.
2: Heel goed. Mooi dan.
1: Dus even kijken. De heren, hoe lang hou nog? Die zit nog even 2 minuten nog. 3 minuten. Ja, is goed. Dan gooi ik de mensen even bedanken die ons allemaal al helpen hebben. En dat bent er een hele beurt. Ik ga bedanken Annie Wenning. Ik ga bedanken Marie Bello. Ik ga bedanken Leo Hulleman. Ik ga bedanken Gert Voekens. Ik ga bedanken Inie. En Henk. Wolters.
2: Ja.
1: Ik ga bedanken Joop. Iedereen die bij ons is en was om de interviews gezellig te houden met ons. Martin, onze... ik noem hem maar even roerganger. Joop zegt, ik moet mezelf bedanken, maar dat doe ik liever niet.
2: Ja.
1: Ik vind het hartstikke mooi en ik vind het heel fijn dat we hier hebben geweest. En voor iedereen, Lusten, Moes Lusten, dat is hier in Twello en omgeving 105.3. In Drummen en omgeving 106.5. En hier in omgeving gehad, door is het 107.3.
2: Ook bedankt.
1: Heren, dank. En tot volgende week. En volgende week houden we bezoek Roberto Wattimena en Yvonne Wattimena.
2: Ja, leuk.
1: Wat een leuke uitzending.
2: Ja.
1: Tot dan.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook vandaag houdt de politie zoekacties in en rond Overasselt. Waarnaar gezocht wordt, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland meldt dat zo'n 25 mensen met metaaldetectoren aan het zoeken zijn in een berm en een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakbussen naar dat huis. Er is geschoten en een beveiliger kwam om het leven. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde de auto. Zij raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau, één voor het vernielen van de auto en de ander had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Een groep gemaskerde mannen blokkeert in de haven van Dover de toegang tot de veerboot naar het Europese vasteland. Het lijkt een protest tegen immigratie. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Gisteren lukte dat ook al bij twee andere medewerkers van een waterkrachtcentrale. De toegangswegen tot de tunnels werden anderhalve week geleden bedolven door de stortvloed van stenen, ijs en modder. Het weer op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon bij een graad of 19. Vanavond droog en ook morgen droog en dan vooral in het binnenland zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
4: Lustrie?

is leuk om nog een keer te horen op zaterdag. BZN nog met Annie Schilderen destijds. Just an Illusion. Een hele goede middag allemaal. En leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering vol met lekkere gouden oude hits.

Draai een plaatje van ABBA stond er op de playlist. Nou ja, er zijn zoveel leuke hits van die formatie uit Zweden. Dat ik dacht van, welke moet ik in vredesnaam draaien? Toen ik deze tegenkwam. De Stars on 45 met allerlei leuke hitjes aan elkaar geknoopt door Jaap Egemond. Leuk om nog een keer te horen. En daarvoor hadden we Muts en Oh Boy. Ja, ook leuk. De allerleukste gouden ouwe op zaterdagmiddag. Dit zijn de Tremolo's en Suddenly You Love Me. Nou, dat is leuk.

Mocht je denken, wat gebeurt er opeens? Opeens hield hij van mij. Ja, dat beweerde althans deze mensen, de Tremolo's. En suddenly, you love me. Dit zijn de Hollies van jaren geleden. En dat heet Stop, Stop en nog een keer Stop.

muziek van jaren geleden, maar nog steeds heel erg leuk om te horen. De mensen van de Hollies waren dat en dat heette dan Stop, Stop, Stop. En wat willen jullie? We like.

Het is wel een hen geworden eigenlijk. Nooit meer wat van gehoord. De formatie Belle Epoque was dat van de jaren 70. En dat deed dan We Like the Music, oftewel Black is Black. Dit kennen we ook nog wel van de Dolly Dots, maar dit is het origineel. There she was, just

elke zaterdag tussen 1 en 2 hoor je dat ze soort lekkere plaatjes op je afgevuurd worden via Radio 794 en Voorste Veluwe. Zo, dat was er eentje van Neil Mendel, de Manfred Man. En Do

Ja, leuk hè. Oude zooi blijft mooi. Oude meuk blijft leuk. Elke zaterdagmiddag doen we dat speciaal voor jou van die lekkere oude plaatjes. Dit is ook Santje van de jaren 70 die nog best een keer beluisterd mag worden. De mensen van Smokey hadden ook een aantal leuke hits destijds. Dit is misschien wel van de allerleukste, althans vind ik zelf. Lay back in the arms of someone.

Ja, zo klonk het in de jaren 70. In de hitlijsten, de formatie Smokey en Lay Back in the Arms of Someone. En zoals elke zaterdag doen we het ook vandaag. Twee van die plaatjes om een beetje bij te komen. Misschien wel weer je eerste werkweek na de vakantie. Een beetje alweer toe aan rust en romantiek. De mensen van Take That zometeen, maar eerst Robbie Valentine. En Over and Over Again.

0: Ja, ze hebben een oud spreekwoord natuurlijk. Hè? Oude liefde roest niet. De mensen van Take That waren dat nog een keertje. En Babe. En daarvoor die hele mooie van Robbie Valentine. En Over and Over Again. Zometeen ongeveer 14:15 doen we nog een Nederlandstalige meezinger. En daartussendoor nog heel veel lekkere gouden oude muziek. Zoals deze. Ook leuk om nog een keer te horen. Tilly's and Fellas. Ook weer zo'n ware Delse koe. Some Broken Hearts. Never Meant. Compleet. Met zijn lolly in zijn mond. Weet je toch wel?
1: Coffee black. Cigarette. Start this day like cold.

0: En dat mogen we toch ook wel weer bestempelen als de meest waardeloze Polonaise plaatsen van deze aflevering. Telly Savalas was dat zijn Some Broken Hearts Never Bend. Dan gaat dat beter op deze. Ja, het tempo is in ieder geval een stukje vrolijker. Gedaan door een dame uit Nederland, Connie Zulver de Seid. Vanessa en Upside Down.
1: I'm

wel vertellen over Vanessa, die hier voor zat met Upside Down. Maar toen begonnen deze mensen al eens weer te zingen met het loflied op Anne-Marie Bloem was dat. En even aan mijn moeder vragen. Ja, de Nederlandstalige meezinger voor vandaag op deze zaterdagmiddag bij Radio 794. Dit is Alida's Hitting en de Dime Bennett's.

zijn er toch leuke hits, deze mensen uit Limburg. Listen to the man with the golden voice. En dit was ook zo'n leuke I'm specialized in love. Was dat van de Time Bandits inderdaad uit Limburg, zoals ik al zei. Ik heb nog een aantal plaatjes voor je klaarstaan. Een hele mooie van de mama's en de papa's. Zij zingt links en hij zingt rechts. Ja, leuk.

heette dat California Dreaming. Was dat van de mama's en van de papa's. Ken je het nummer Stop That Train nog? Van Clint Eastwood en General Saint. Nou, ze hebben nog een andere hit gehad in Nederland. Die is niet zo bekend geworden, maar die is best wel leuk om nog een keer te horen. To be the official. Ja, ik bedoel maar. Hè? Klinkt lekker zonnig. Clint Eastwood en General Saint. En cool en deadly.

Dat is nog eens een keer wat anders, hè? Dan Stop That Train. Clint Eastwood en General Saint waren dat. En Cool en Deadly. En het lijstje is alweer klaar. De klok die nadert alweer de tijd van 2 uur. En dat betekent dat wij weer een week gaan poseren. Ja, we gaan weer een week de kast in. Tot volgende week zaterdag. Dan zijn we er weer tussen 1 en 2 met een nieuwe hituur. Ik wens je veel plezier met de rest van de programmering van RTV 794. En natuurlijk, als je luistert via Force Veluwezoom, naar de programma's daarvan uiteraard. Vanavond tussen 6 en 7 spreek ik je samen met Wim Das. Nog een uurtje met mini-special. En voor de rest wens ik je een heel fijn weekend.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wienstraten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau. Eén voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home-Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens. Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5... live bij RTV 794, Truckersdag 2026.
1: Lustrie?

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en komt het verkeer weer op gang. In Tilburg is opnieuw de servo ontsnapt die eerder al zijn hok uit wist te komen. Vanmiddag rond 2:30 verscheen er een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is nog niet duidelijk. De servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar mei ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. En een vrouw is vannacht in Rotterdam ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte daarbij gewond. De automobilist is aangehouden. Volgens de politie had ze gedronken. Uitgaanspubliek in de stad keerde zich na het ongeluk tegen de vrouw. Twee mannen zijn ook aangehouden. Eén voor vernieling van de auto en de ander voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plekken droog en steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polarsteps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polarsteps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Dat gebeurde bij de luchtmachtbasis Tanagra ten noorden van Athene. Het toestel, een McDonnell F4 Phantom, verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en niet zelf hem proberen te vangen. Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties. Volgens Omroep Gelderland is een groep mensen met metaaldetectoren aan het zoeken in een berm en in weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok er een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven. De afgelopen dagen zijn er meermaals wapens gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt, is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer weer op gang gekomen. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 2:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de serval twee kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat die afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het energienet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij op de vlucht was geslagen. Maar van de verdachte, Daniel V., was geen spoor te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als "De longen van Kroatië kunnen niet langer ademen." En Pierre Gasly start morgen de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de 2e plek. Max Verstappen start op de 6e plek. De race begint morgen om 3 uur. Het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
4: Mystery?

0: Hoe leuk voor u en ons zelf. Weer een nieuwe aflevering van Mini Special natuurlijk, hè? Mini Special Thunderbirds. Hoe kan het anders zijn? Bij Radio RTV 794.
1: Starten die wordt oren!

En we hopen dat u het komende uur heel veel plezier beleeft aan wat de oudere liedjes van, en andere liedjes ook, die je bijna nooit meer op de landelijke radio hoort, maar wel bij ons. Ja, daar zijn we in gespecialiseerd zo langzamerhand. We gaan gelijk van start met de eerste cd van vanavond, met de track San Francisco van Scott McKenzie uit 2012. Yeah.

0: Lekker een vrolijk begin was dat van mini-special Scott McKenzie. En zo word je toch wel een heel erg vrolijk ook van de volgende track van The Golden Earring. Die band uit Den Haag, weet je vast nog wel. Die nam voor goed afscheid als band op 30 januari van dit jaar. Niettemin laten we u graag nog een keer van deze mega goede band een leuke track horen. Hier volgt een van de grootste hits van hun, When the Lady Smiles.
1: Ja, en ik vind het ook zo'n fantastisch nummer. Ik ben daar echt blij mee. En het leek me dus ook gewoon leuk voor de luisteraars om dat dan nog een keertje te draaien. Want het is niet zomaar een band. Dus ja, u krijgt het zonder bijbetaling in ieder geval vanavond.

0: Ja, u bent gewend aan bijna elk programma met een Nederlandstalig nummer. En ik voel van zo'n nummer wel een beetje kriebel in de buik. Maar ja, het plaatje van vanavond is getiteld Ze komt terug. Nou, dat is al heel wat.
1: Je hebt niet wat verkeerd gegeten?
0: Wat zeg je?
1: Je hebt niet wat verkeerd gegeten?
0: Ik heb niks vergeten. Nee, nee.
1: Je lijkt van je buik.
0: Ja, dat weet ik wel. Dit is mijn collega Cor Houtjes. U weet het wel zo langzamerhand. Hè? Maar ik ga er niet op in. En dat nummer van vanavond is dus de band De Dijk. Hier komt-ie.
2: Mini-special met het Thunderbirds Rescue Team van de Hits.

0: De Dijk was dat en ze komt terug. Ja, en wat ik zou willen, dat is u even meenemen naar weer een andere trek en een ander genre. Dat is wel van ILO, oftewel het Electric Light Orchestra, met de trek Don't Bring Me Down.
1: Ja, Cor, Don't Bring Me Down. Ja, Cor, ik had hem ook echt heel graag ingevoegd.
0: Gaat hij niet door?
1: Hij gaat niet door.
0: Oh?
1: Ja.
0: Want?
1: Wist je niet, hè?
0: Nee.
1: Nee. Zal ik het nog even uitleggen?
0: Ja.
1: Ja? Ik weet ook niet wat ik moet zeggen.
0: Leg eens uit, waarom gaat Don't Bring Me Down niet door?
1: Ja, volgens mij is hij niet meer beschikbaar. Of is hij uit de roulatie genomen, kan dat?
0: Dat zou kunnen. Heb je een alternatief dan?
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Maar goed, neem maar alle gekkigheid op een stokje. Want we zitten een beetje te sparren tegen elkaar. Maar nu juist, deze track was even niet te vinden. Echt, helaas hebben we nog steeds niet al onze cd's kunnen vastleggen in een data access programma vanwege tijdsgebrek. Maar toch heb ik een Electric Light Orchestra track voor jou kunnen vinden, Cor.
0: Gelukkig.
1: Ja, dat vind ik ook. En wel Mr. Blue Sky. Wat dacht je daarvan?
0: Joepie!
1: Ja, veel leuk? Goed, nou dan doen we dat. Dan kan dat.

0: ILO, oftewel Electric Light Orchestra, presenteerde zichzelf. En ILO deed me denken aan de afkorting EPER Lokale Opeetkoekjes.
1: EPER Lokale Opeetkoekjes?
0: Ja, en dat kunnen we heel goed in EPER.
1: Oké. Okay. De band Foreigner die staat nu in de startblokken met een enigszins rustig stukje rock and roll. Het heet Feels Like the First Time. En dat kwam in 1977. Een liedje van dus bijna 50 jaar oud.
0: Ja, ik vind dat zo leuk, hè, dat je dan van die plaatjes hebt die ja, zoveel jaren, zoveel tientallen jaren al. En het komt dus weer naar boven. Hè.
1: En ze doen het nog steeds.
0: Ja, en wij zitten er speciaal voor. I would...

Het is allemaal zonder betaling, hè? Maar wel met heel veel plezier. Foreigner kennen we allemaal wel van het lied I Want to Know What Love Is. En voor zover als ik me daar herinneren kan, is hij in ieder geval 2 keer of misschien zelfs 3 keer gedraaid in de afgelopen ruim 50 programma's die we al gemaakt hebben tot nu toe. Maar we hebben nog niet echt een lied gehoord van een zangeres vanavond en dat volgt nu. Het betreft Emmylou Harris met haar track Mr. Sandman uit 2024. Hoewel, let op, het is haar cover, maar de originele versie is eigenlijk geschreven in 1954. Dat houdt dus in dat het lied op zich eigenlijk dus al 72 jaar oud is.

0: Ja, hoor. We hebben de meeste zomerse dagen, denk ik, inmiddels ook wel gehad. Maar nog niet de meeste zomerse muziek. Zomerse muziek, een pareltje nog, is de band Brad. Met een bekend nummer van deze band, The Guitar Man. En inderdaad, het is een stukje easy listening.
1: Mini specials, zaterdagavond, easy listening, rust.

0: lekkere muziek op zaterdagavond in mini-special. The Bread was dat met The Guitar Man. En deze band die wordt nu afgewisseld met een oude bekende van ons. Michael Jackson, jawel. Met zijn track The Way You Make Me Feel.
1: Dit is Radio 794.
2: Thunderbirds are go. Het International Rescue Team van de hits.

Ja, ik ben blij dat hij nog een keer uitgenodigd werd, Michael Jackson, met The Way You Make Me Feel. Maar ik moet daarover zeggen, The Way You Make Me Feel, nou, ik voel me very goed hoor. De volgende track van de band The Platters, ja, het is The Platters, maar het is niet The Platter met een E, maar met T's in het midden, dus The Platters. En het is een 2-in-1 en wel de nummers Only You, gevolgd door Harbor Lights.

0: Twee plaatjes achter elkaar in mini-special. De letters waren dat inderdaad. Afgelopen zaterdag draaiden we een lekker nummer van The King. Oftewel van Elvis Presley. En hier volgt er nog eentje.
1: Ja, en dat is Blue Sweat Shoes. En ga niet staan trappelen op zijn blauwe sweat schoenen. Ik wil dat niet, dus kijk een beetje uit als we zometeen gaan staan dansen op de vloer. Oké?
2: Rock and roll, gauw ouwe. Well, it's one for the money.

Nou, ik zie dat Elvis zijn schoenen nog niet helemaal stuk zijn. Dus het is allemaal goed gekomen. Van schoenen gaan we naar geesten in de nacht. Het kan allemaal. En dat is een hele overgang inderdaad. Hier is de Manfred's Earth Band met Spirits in the Night.

0: En dat was hij dan, Manfred Mann's Earthband met Spirits in the Night. En ik moet eerlijk bekennen, Cor, als ik nou straks vanavond naar bed ga... Ja, dat doet mij toch wat. Dan kan ik niet gelijk in slaap vallen. Want Spirits in the Night, geesten, 's nachts, als je op bed ligt... Kan je je iets bij voorstellen? Het zal wel goed gaan, laten we daar maar van uitgaan. In ieder geval, na een tijdje, nu toch weer eens een keer drie dames... Dat hebben we een hele tijd niet gehad, hè? Want dan hadden het achter elkaar van die setjes van drie dames.
1: Luf, Beep, Vrissel, Zissel.
0: Ja.
1: Noem ze maar op.
0: Noem ze allemaal maar op. Maar we hebben dan nu vanavond nog een keer iets gevonden van de drie Pointer Sisters. En ook van deze dames en twee in eentje, want zo vaak hoor je ze niet. De twee nummers die we gaan draaien van de dames, Steam Heat en Fairy Tales.

0: z'n drietjes op één schijfje gezellig rondjes draaien. De Pointer Sisters waren dat Steam Heat en Fairy Tales. En langzaam, maar zeker, komen we bij het einde van deze mini-special. Maar we hebben nog een vrolijke track voor je klaarstaan. Van The Blue Mink. En die ken je vast zeker ook nog wel. The Bannerman.
1: Oh, zo'n heerlijk nummer.

0: Dit was het weer. Volgende week meer weer. Weer meer. Volgende week weer meer. Bedankt voor het luisteren hier bij RTV 794.
1: Ja, dat was het alweer, Wim. We moeten alweer naar huis. Het weekend komt eraan. En Minispecial is weer afgelopen.
2: En het gehele team van Minispecial is weer compleet en beschikbaar. Gaat u zelf nog op vakantie, nu op korte termijn misschien, dan wensen wij als Minispecial team ook u een hele fijne en mooie vakantie met prachtig weer gewenst. Het is u echt gegund. Of het nu is in een hotel, een B&B, in de tent, in de caravan, met de camper of in uw eigen tuin.
3: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij was gevlucht. Maar de verdachte, Daniel V., was nergens te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert ook beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit en noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika overnemen. Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek en Max Verstappen start als zesde. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. En in Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurtbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en hem zelf niet proberen te vangen. De serval heeft in de buurt al 2 kippen gedood. Het is ook niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. En het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het af naar 7 tot 12 graden vannacht. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 19 september aanstaande, tussen 10 en 4 uur, live bij RTV 794. Truckersdag 2026. Lusterie?

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslagen op het energienet. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. In het toestel zaten twee piloten. Zij hebben het ongeluk niet overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
3: Lustrie?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het derde doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd, omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd weer werd hervat, maakte Utrecht 1-3 en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid. Dit keer plastic bekers. De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. En eerder op de avond won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerano Schaken. Daarmee is hij de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5... live bij RTV 794, Truckersdag 2026.
3: Lustrie?

ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In de blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd nog 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En eerder op de avond won Feyenoord met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Kirayno Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1.54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zürich. Het weer is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt vannacht flink af tot 7 tot 11 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
2: Lustrie?

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een eind te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe het precies kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax.

Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol met overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht uiteindelijk af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken, dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest.

In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het koelt hard af, naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam